0: living.
1: Hold on, wait. This is Chris Brown and you're listening.

0: the shit I done for you, you don't love me no more.
1: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 a.m. Galaxy Radio.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
5: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 a.m.
0: Galaxy Radio.

0: the summer means to you?
1: This summer.
2: Summertime means we just go cruising looking for the females. What's up, baby?
0: Your summer.
2: Oh, okay. You gonna do me like that?
0: Is with Galaxy Radio.
3: Ik ben geen junkie, baby, ik ben funky. Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met... Ah, schat, ik wil je hippen, niet meer bellen, even wijden.
4: Jacques Chirac.

0: Check out the music
1: next. More hip hop, R&B, Afro en dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 5 a.m. Galaxy Radio.

0: Hey, ik ben Danny van Fleva in Ja Ears. Elke zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio. En deze week een interview met Marco Polo. Here comes the man who Fleva in Ya Ears. En die ken je onder andere van deze tracks. En dit keer draai ik die tracks allemaal wel. Yeah. And you say Black America. En dat alles hoor je aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
1: Booms, booms, you know what I'm saying?
2: Galaxy Radio.
3: Listen, everywhere I go.
1: Everywhere I go.
2: Download our free radio app in the Apple Store or Google Play Store. And listen everywhere you go. What's your number?

ben trots, mijn boss vooruit. Ik mis je niet, ik mis je niet, ik mis je niet. Maar toch, elke stap vooruit is gerelateerd aan jou, dat wist je niet. Vergis je niet, ik heb wat bad bitches hier, oh. En elke nacht misschien wel

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: En kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 a.m.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. De NATO-landen leggen hun sterke toewijding aan het bondgenootschap en steun aan Oekraïne vast in de slotverklaring van de top in Ankara volgende week. Ze willen volgend jaar 70 miljard euro geven voor militaire uitgaven. Ook spreken ze zich uit over Iran en de vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump onderschrijft de verklaring. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden, gedrukt in Exeter, New Hampshire. Het is het eerste exemplaar buiten de VS en werd in mei ontdekt in een verslag over de verovering van het schip Dalton in 1776. Het document wordt tentoongesteld vanwege het 250-jarig bestaan van de VS. De werkzaamheden aan spoorwegkabels bij Rotterdam duren zeker tot maandagochtend 5 uur, meldt ProRail. Door een brand gingen maandag zo'n 200 kabels kapot, meer dan eerder gedacht. Het herstel is complex en kan maar met 4 man tegelijk in de kabel goot. Tussen Rotterdam en Zwijndrecht rijden stopbussen. Internationale en goederentreinen worden omgeleid. Een Nederlander is in Spanje veroordeeld voor zijn rol in een groot drugs- en witwasnetwerk. De stiefzoon van de burgemeester van jetset-oord Marbella was de spil van de bende. De rechtbank gaf celstraffen tot 16 jaar in een van de grootste drugszaken van Zuid-Spanje. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt een zwak front met lichte motregen van noordwest naar zuidoost over het land. Daarna breekt de zon door en blijft het droog met temperaturen tussen 20 en 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
2: Galaxy Radio.

What's happening, TT?

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 7 a.m.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. De NATO-landen leggen hun sterke toewijding aan het bondgenootschap en steun aan Oekraïne vast in de slotverklaring van de top in Ankara volgende week. Ze willen volgend jaar 70 miljard euro geven voor militaire uitgaven. Ook spreken ze zich uit over Iran en de vrije doorvaart in de Straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump onderschrijft de verklaring. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden, gedrukt in Exeter, New Hampshire. Het is het eerste exemplaar buiten de VS en werd in mei ontdekt in een verslag over de verovering van het schip Delton in 1776. Het document wordt tentoongesteld vanwege het 250-jarig bestaan van de VS. De werkzaamheden aan spoorwegkabels bij Rotterdam duren zeker tot maandagochtend 5 uur, meldt ProRail. Door een brand gingen maandag zo'n 200 kabels kapot, meer dan eerder gedacht. Het herstel is complex en kan maar met 4 man tegelijk in de kabelgoot. Tussen Rotterdam en Zwijndrecht rijden stopbussen. Internationale en goederentreinen worden omgeleid. Een Nederlander is in Spanje veroordeeld voor zijn rol in een groot drugs- en witwasnetwerk. De stiefzoon van de burgemeester van jetset-oord Marbella was de spil van de bende. De rechtbank gaf celstraffen tot 16 jaar in een van de grootste drugszaken van Zuid-Spanje. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt een zwak front met lichte motregen van noordwest naar zuidoost over het land. Daarna breekt de zon door en blijft het droog met temperaturen tussen 20 en 24 graden. En tot zover het nieuws.
2: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
3: Galaxy Radio.

Hey, ik ben Danny van Fleva in Ja Ears. Elke zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio. En deze week een interview met Marco Polo. Here comes the brand new flavor in your ear. En die ken je onder andere van deze tracks. Yeah.

0: Check out the music
1: next. More hip hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Hier on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 a.m.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. Slechts 52% van de Nederlanders gaat deze zomer in juli of augustus op vakantie, vergeleken met 73% 2 jaar geleden. De hoge kosten van vakantie spelen hierbij een grote rol. Daarnaast weerhoudt het risico op extreme hitte en ander onheil mensen ervan om te reizen. Bij een Russische aanval op het centrum van de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen gedood en 27 anderen gewond geraakt. Het Russische leger gebruikte zware glijbommen. Onder de doden zijn een kind van 5 jaar en haar moeder. Eerder voerde Rusland ook aanvallen uit in de regio Sumy, Dnipropetrovsk en Zaporizhia, waarbij meerdere doden vielen. Het Braziliaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat oud-president Jair Bolsonaro onder huisarrest blijft. De 71-jarige mag om zijn leeftijd en gezondheid thuis blijven, ook al is zijn conditie verbeterd. Vuurwapens zijn hem verboden nadat vorige maand een wapen op zijn naam werd gevonden. Alle wapens worden onmiddellijk in beslag genomen. Het lichaam van de Iraanse hoogste leider Ali Khamenei is vrijdag aangekomen bij de Mosalla-moskee in Teheran. Zaterdag begint daar de 6-daagse openbare begrafenisplechtigheid. De autoriteiten verwachten tussen de 15 en 20 miljoen mensen, wat het een van de grootste uitvaarten uit de moderne geschiedenis maakt. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt een zwak front met lichte motregen van noordwest naar zuidoost over het land. Daarna breekt de zon door en blijft het droog met temperaturen tussen 20 en 24 graden. En tot zover het nieuws.
2: Galaxy Radio.

Galaxy. Soundtrack your summer.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
6: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 a.m.
7: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. Het Braziliaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat oud-president Jair Bolsonaro onder huisarrest blijft. De 71-jarige mag om zijn leeftijd en gezondheid thuis blijven, ook al is zijn conditie verbeterd. Vuurwapens zijn hem verboden nadat vorige maand een wapen op zijn naam werd gevonden. Alle wapens worden onmiddellijk in beslag genomen. Nederland zet in op afschrikking als belangrijkste pijler van het defensiebeleid. Minister Jessel Gus presenteerde maandag de defensienota op vliegbasis Geelze-Rijen en benadrukte dat potentiële tegenstanders moeten weten dat Nederland voorbereid is. De wereld wordt assertiever en agressiever, met China prominenter op het wereldtoneel, Amerikaanse distantie tot Europa en de Oekraïne-oorlog die al ruim 4 jaar duurt. Het lichaam van de Iraanse hoogste leider Ali Khamenei is vrijdag aangekomen bij de Mosalla-moskee in Teheran. Zaterdag begint daar de 6-daagse openbare begrafenisplechtigheid. De autoriteiten verwachten tussen de 15 en 20 miljoen mensen, wat het een van de grootste uitvaarten uit de moderne geschiedenis maakt. Bij een Russische aanval op het centrum van de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, waaronder een kind van 5 jaar en haar moeder. 27 anderen raakten gewond. Het Russische leger gebruikte zware glijbommen waarbij meerdere gebouwen en winkels werden geraakt. Eerder werden ook aanvallen uitgevoerd in de regio Sumy, Dnipropetrovsk en Zaporizhia met meerdere doden als gevolg. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt een zwak front met lichte motregen van noordwest naar zuidoost over het land. Daarna breekt de zon door en blijft het droog met temperaturen tussen 20 en 24 graden. En tot zover het nieuws.
8: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
0: Galaxy Radio.

0: Galaxy. Summer vibes loading.
1: Happy, what's the hymn, man?

0: Hey, ik ben Danny van Fleva in Ja Ears. Elke zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio. En deze week een interview met Marco Polo.
1: Here comes the man who Fleva in Ya Ears.
0: En die ken je onder andere van deze tracks. En dit keer draai ik die tracks allemaal wel.
2: Yeah. And you say Black America.
0: En dat alles hoor je aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
3: Booms, booms, you know what I'm saying?
4: Beach vibes by day, rooftop vibes by night. Galaxy Radio is with you every step of the way.
5: Galaxy Radio.
4: Feel the summer energy.

0: Hip, more hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 a.m.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. Vorig jaar kwamen er 8000 minder migranten naar Nederland dan in 2024, meldt het CBS. Het is het derde jaar op rij dat immigratie daalt, vooral door minder asiel- en kennismigranten van buiten de EU. In totaal kwamen 309.000 mensen naar Nederland. In Amsterdam is de teleurstelling groot na de uitschakeling van Oranje op het WK-voetbal na penalties tegen Marokko. Fans van Marokko vieren uitbundig in steden als Utrecht, Amsterdam en Den Haag. In de Haagse Schilderswijk leidt het feest tot ongeregeldheden, waarna de politie met waterkanonnen ingrijpt. Prins Albert van Monaco betuigt zijn medeleven en steun aan de slachtoffers van de explosie in een appartementencomplex. Drie mensen raakten gewond, onder wie de Oekraïense zakenman Vadim Yermolaev en zijn gezin. De dader plaatste vermoedelijk een spijkerbom en vluchtte richting Frans grondgebied. De Verenigde Staten hebben opnieuw doelen in Iran aangevallen als reactie op een Iraanse droneaanval op een tanker in de straat van Hormuz. Iran reageerde met raket- en droneaanvallen op Amerikaanse militaire doelen in Kuwait en Bahrein. Het staakt het vuren tussen beide landen staat hierdoor onder druk. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt een zwak front met lichte motregen van noordwest naar zuidoost over het land. Daarna breekt de zon door en blijft het droog met temperaturen tussen 20 en 24 graden. En tot zover het nieuws.
2: Galaxy Radio.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 11 a.m.
2: Dit is de Galaxy News Update. Taylor Swift en Travis Kelce zijn getrouwd in Madison Square Garden, New York. Het stel, beide 36 jaar, hield de ceremonie met 1000 gasten grotendeels geheim. Modehuis Dior verzorgde de kleding en Adam Sandler was de trouwambtenaar. Beroemdheden als Bradley Cooper en Ed Sheeran waren aanwezig. Het kabinet Jetten heeft deze week het grote stikstofplan aan de Tweede Kamer gepresenteerd, net voor het reces. Er is nu een meerderheid voor het plan waarmee een belangrijke verkiezingsbelofte van 4,5 maand geleden lijkt te zijn ingelost. De oppositie benadrukt dat Jetten moet kiezen tussen links of rechts. Vanochtend vroeg brak er brand uit in een appartement op de vierde verdieping van een oud pand aan de Oude Koemarkt in Sneek, meldt Veiligheidsregio Friesland. De brand was binnen een uur onder controle. Bewoners van naastgelegen appartementen werden geëvacueerd. De oorzaak van de brand is nog onbekend. In Teheran is de uitvaart van Ayatollah Ali Khamenei begonnen bij de Mosalla-moskee. De staatsbegrafenis duurt 6 dagen en trekt miljoenen bezoekers. Khamenei, bijna 37 jaar de hoogste leider van Iran, werd gedood bij een Amerikaans-Israëlische luchtaanval. Buitenlandse leiders en organisaties zijn aanwezig. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt een zwak front met lichte motregen van noordwest naar zuidoost over het land. Daarna breekt de zon door en blijft het droog met temperaturen tussen 20 en 24 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. Your home of rap, hip-hop en R&B.
3: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
4: Galaxy Radio. We're outside for the summer.
5: Ready, ready, wait.

Galaxy. Back to the hip-hop.

0: take this serious.
1: Your number one for hip hop.

Hey, ik ben Danny van Fleva in Ja Ears. Elke zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio. En deze week een interview met Marco Polo. Here comes the man who flavor in your ear. En die ken je onder andere van deze tracks. Yeah.

0: happy.
1: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 p.m.
1: Dit is de Galaxy News Update. In het Duitse Erfurt heeft de politie ingegrepen bij demonstraties tegen het AfD-partijcongres. Het lokale AfD-kantoor werd aangevallen met vuurwerk en verfbommen, waarbij agenten gewond raakten. Demonstranten blokkeerden wegen en lijmden zich vast aan tramrails. Een groep doorbrak de blokkade en werd tegengehouden. Bosbranden teisteren delen van Spanje, Frankrijk en Portugal door aanhoudende hitte en droogte. Bij La Bisbal d'Empordà in Catalonië ging al ruim 2300 hectare verloren, terwijl harde wind het bluswerk bemoeilijkt. In Portugal met temperaturen tot 44 graden raakten 9 mensen gewond. Een intern onderzoek concludeert dat agenten noodzakelijk geweld gebruikten bij het omstreden incident in het AZC in Zeist. Daarbij werd in mei een zwangere vrouw tegen de grond gewerkt nadat zij zich mengde in de aanhouding van een 30-jarige verdachte. De vrouw negeerde herhaalde verzoeken om weg te gaan. De Verenigde Staten passen evenementen rond het 250-jarig bestaan aan vanwege extreme hitte. De Independence Day-parade in Washington wordt zaterdag afgelast en het festivalterrein op de National Mall opent later. Bij temperaturen boven de 40 graden houdt president Trump zaterdagavond een grote politieke bijeenkomst. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt een zwak front met lichte motregen van noordwest naar zuidoost over het land. Daarna breekt de zon door en blijft het droog met temperaturen tussen 20 en 24 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy, your home of rap, hip-hop en R&B.
2: Galaxy Radio.

0: Flames, you know what I'm saying?
1: Yo, super dope dat je weer luistert naar Flava in je ears. Elke zaterdag hier tussen 12 en 2 op Galaxy Radio. En vandaag hebben we natuurlijk het interview met Marco Polo. Hoe vet is dat? Maar dat natuurlijk allemaal later. En wat je ook later in deze uitzending hoort is een uitleg over een track van Domingo. Domingo, wie is dat? Nou, die hoorde bij de House of Hits van Marley Marl. Dat was een productieteam. En die heeft heel wat vette dingen gedaan. En een korte uitlichting van hem dus. Maar eerst beginnen we zoals elke week met de Galaxy Throwback Radio Opener. Gewoon om reclame te maken voor Galaxy Throwback Radio natuurlijk. Want dat is een fantastische zender. Die heb ik super vaak opstaan. En dan denk ik, wat komt er nou weer voorbij, joh? Ja, dit moet hem worden. Dit is hem gewoon. En ik heb dit keer voor een track gekozen die een klein beetje toepasselijk was. Want vorige week, ik ga maar even vertellen welke track het is. Mobb Deep, samen met Lil' Kim met de Quiet Storm remix. Maar vorige week was die storm alles behalve quiet.
2: In broad daylight, get right. Been through it all, man. Blood, sweat, and tears. Niggas is dead and shit. What the fuck else could happen, yo? I don't think much more, son. I don't know, yo. Yeah, seen it all and been through it all, yo. That's how niggas know right now. Yo, the mother for real, for real.
3: Queen B, baby.
2: That's it, it's the truth.
3: Lil' Kim.
2: All right.

De Bootcamp Klik met Yeah. En dat is een productie van Marco Polo. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het interview dat we vandaag hebben met die Marco Polo. Maar dat later. Maar hey, over die Marco Polo gesproken. Die heeft iets uitgebracht op vinyl. En dat heet The Many Moods of Marco Polo. En ja, vanaf nu alle inspreeksels. Dan hoor je op de achtergrond zo'n plaat van hem. Laat ik het even zo noemen. En die heeft hij speciaal gemaakt, die plaat. Zodat beatmakers daarvan kunnen samplen. Dus hij heeft muziek gecomponeerd om van te samplen om zo hard te klinken als hij zelf. Hoe vet is dat? The Many Moods of Marco Polo Volume 1. Dus er komen nog meer volumes, dat is heel vet. Wat ook heel vet is, is Domingo, zijn producties. En hij heeft een productie gemaakt en die heet Patiently. Dat is samen met Maniac Man, Pride of Honey, Dark en Complexion. En ja, dat nummer komt van zijn underground album Behind the Doors of the 13th Floor. Hij werkte onder andere met Eminem voordat Eminem doorbrak. Produceerde voor Big Punisher, KRS-One, Rakim en the list goes on and on and on and on. Dat is echt een hele indrukwekkende lijst. Maar ook No Regrets van Master Ace heeft hij geproduceerd. En ja, ik kan dus doorgaan, want hij is ook nog eens een keer heel lang onderdeel geweest van het House of Hits team van Marley Marl. Maar een opvallende naam in het al imposante lijstje is Alicia Keys. Ook daar heeft hij voor geproduceerd. Verder heeft hij ook ontzettend veel kennis van contracten, licenties, royalties en ga zo maar door. Want ik volgde hem een tijdje op Facebook en mocht zo meegenieten van al die achtergrondverhalen wanneer hij even zijn hart moest luchten. En nu gaan we even een track van hem luchten. Domingo hier met Patiently.

0: Duvel met Rotterdam back. En hoe is die back? Want jeetje, wat een vette track. Hey, wat ook heel vet is, is het interview met Marco Polo. En laten we daar maar gewoon gelijk mee gaan beginnen. Hij antwoordt in het Engels natuurlijk. En ik stel de vraag speciaal voor degene die wat minder goed Engels kan in het Nederlands. En ook vanwege mijn Stone Cold English. Hey, laten we eerlijk zijn. Maar goed, ik vroeg hem dus van, ja, je hebt met heel wat mensen samengewerkt in je carrière. En binnen de hiphop of buiten de hiphop. En alsjeblieft, droom hardop. Wat staat nou nog steeds op jouw wensenlijstje om mee samen te werken? En waarom?
1: There's many people I still would love to work with. Conway, Benny the Butcher, Ghostface Killah, Raekwon, Method Man, Kendrick Lamar, J. Cole, Drake. And that's just rappers. We'll leave it at that for now. Do a singing segment in the future of my wish list.
0: Fair enough. En je bent van Toronto, Canada, verhuisd naar NYC. Wat is nou de grootste challenge die je hebt moeten overkomen? En hoe ben je die challenges overkomen?
1: Moving to New York from Toronto in 2001, literally 3 months after the epic 9/11 events, was exciting for me. I don't really remember any challenges per se. I was very lucky to have friends that supported me, gave me a place to stay. I had an internship at the notorious Cutting Room Studios where a lot of people were working that I wanted to work with. I guess my challenge was just proving myself to people that I had good beats and convincing rappers to rap on my beats or like my beats or pick my beats. And I just kept working hard at my craft and the stars aligned and then some important peoples picked my tracks like Boot Camp, and then the most important one to this day is Mast Ace picked some beats and we started working. So challenge-wise, it was just like anybody else. I was trying to prove myself. I was a little fish in a big pond.
0: En dat is gelukt. En straks een vervolg van dit interview. Nu, First Division en Torre op een moddervette Marco Polo beat met The Trade.

Ja, ik weet niet welke andere zenders je nog wel eens luistert, maar de real hip-hop is over here. Zo ook nu hier met Certified Craftsman met Monkey See, Monkey Do.

Mr. Props met Fine Ass Mess. Ja, wat een fine ass R&B gemaakt door die Mr. Props. En dat draaien we hier bij Galaxy Radio bij Fleva in ja Eers. Waar anders? Hey, het is tijd voor de concertagenda. En dan moet je heel erg goed gaan opletten en je pen en papier of je telefoon erbij pakken. Want er zijn een aantal hele speciale dingen die ik in de agenda heb gezet. Bijvoorbeeld op 5 september in de FNR in Eindhoven de allerlaatste Urban Matters. Daar moet je gewoon bij zijn. Onsteeds onder andere een Stetsasonic, een Mantronics en Just Eyes.

Grand Wizard Theodore, een Schoolie D, een Tough Crew, een Deems. Ja, echt, hoe vet is dat allemaal? Shout-out naar alle mensen voor en achter de schermen bij Urban Matters. Op 9 oktober, dat is een heel eind weg, maar ik meld het alvast, de Alcoholics in Willemijn Arnhem. Shout-out ook naar de hele Illmatic Crew. En van 9 tot 11 juli is er op het Vrouwenveld Festival heel wat te doen. Onder andere Wiz Khalifa en nog veel meer dingen, dat moet je echt gaan uitchecken. Ook op 11 en 12 juli, dan is er echt iets heel speciaals. Het Nestival in Fuego in Maaseik. 2 days of painting, music and memories. En de officiële lancering van het boek van Nes, graffiti legend Nes. Rest in peace ook. En dat boek heet Master of Puppets. Op 12 juli Anderson Paak in Ahoy Rotterdam en op 16 juli KRS-One in Hedon Zwolle. Op 17 juli ook die KRS-One weer hier in Nederland, maar dit keer bij Grenswerk in Venlo. En op 17 juli Unvoke op het Kwaku Festival in Amsterdam en op 17 juli een East Garden Gathering 2.0 bij RDMP in de Gerrit-Jan Mulderstraat op 4B in Rotterdam. Shoutout ook naar de hele East Garden klik. En wat gaan we dan draaien? Nou, eerst KRS-One met Mortal Thought. En daarna MW32 en Mono en Tension met Cantoot. Vanwege het Nestival Maaseik, dus op 11 en 12 juli. Nogmaals, rest in peace, Nes. En alvast gefeliciteerd met je verjaardag, Fles de Gangster. You.

0: Ja, de echte kenner hoorde hier een verse van Tension die hij ook bij Coffee Connect deed. Maar hier deed hij hem ook al. En hoe vet is die verse? Die kunnen we niet vaak genoeg horen. Dus vandaar dat we hem gewoon ook in deze vorm nog een keer draaien. En nu is het tijd voor het vervolg van het interview met Marco Polo. En over die Marco Polo gesproken, die heeft dus muziek gecomponeerd om van te samplen. Dat heeft DJ Premier ook gedaan op het laatste DJ Premier en Nas album. Daar hebben ze van hem gesampled. Hij heeft daar speciaal muziek voor gecomponeerd ook. Maar toen dacht hij, dat kan ik ook voor alle beatmakers doen. Waar hij eerder al drumpacks maakte, maakte hij nu dus een sample pack om van te samplen, laat ik het zo zeggen. Dat heet The Many Moods of Marco Polo Volume 1. En alle inspreeksels vandaag op de achtergrond hoor je dan zo'n stukje waarvan jij zou kunnen samplen en een hele dikke beat van zou kunnen maken. Dus dat. En nu gaan we dus verder met dat interview. En ik vroeg hem, als je terug kon in de tijd en met de kennis van nu, die je nu hebt. Terug naar je jongere zelf die net de wereld van de hiphop in gaat stappen. Welk advies zou jij dan aan jezelf geven?
1: Honestly, questions like this, I have no answer for. Because if I was really going to give you my honest opinion, I don't think I would go back in time. But because I think everything that happened to me was meant to happen. Whatever journey I was on was my journey. And I think if I went back, it wouldn't have the same ending. And I'm happy with how things have went. Are they perfect? No. Am I rich with millions of dollars? No. But I sustain myself making music. I don't have a regular job. I get up every day and I work on music, and that's such a blessing to be able to support myself. And sometimes it gets a little crazy because being an artist, sometimes you don't know when your next check will come. But for the moment, I'm okay. And, I thank God, as I call him, hip-hop Jesus, all the time, for the blessing to be able to make music my full-time job.
0: Nou ja, wij zijn hem ook heel erg dankbaar, want dan blijven die hete producties van jou komen. Hey, de volgende vraag, en dat is een vraag voor alle beatmakers die zitten te luisteren. Ik zei hem, er luisteren ontzettend veel beatmakers ook naar mijn radioshow. En in termen van software en hardware, wat zijn de weapons of choice waar je eerst mee werkte in de prille begin van je carrière? En wat zijn nowadays jouw weapons of choice?
1: So my first sampler was an Akai MPC 2000 XL with a DJ mixer and a bunch of records, and that's it. Then I got my first laptop so I could have Pro Tools and a microphone, and I recorded, my first albums, Port Authority, with that setup. Very minimal, very basic. Now things have got a little bit more complex. I have a lot of the new Akai MPCs, including the Live 2, the Live 3, the MPC 37 Keys sampler. I've got an iMac. I've got, multiple sets of speakers, universal audio converters, and lots of vintage synths. I have a Juno 106. I have a grandmother Moog. I have a Moog Muse. And I have a Model D, a Mini Moog, which is my latest acquisition. I also have an SB404. I have an SB1200. I have an S950. I got a lot of stuff, man. I don't use it all, but it's there. And to be honest, it's too much. You just need one sampler. I enjoy the simplicity of less is more. And I advise producers to not be gear whores and plug-in whores. Just master one sampler and make it so that you're the best at one thing and like master one machine. It's good to want to learn, but I mastered the MPC 2000 XL and I think that's what has kept me alive.
0: Straks meer van dit interview. Nu een hele dikke track weer van Marco Polo samen met Afro. Dat staat voor All Flows Reach Out. En dan ook samen met Eman. En die kende je van Fuck What Did It. Ja, ik kan het niet goed nadoen, maar je begrijpt wat ik bedoel door de klanken die ik zojuist deed. En die hebben echt een hele mooie tune gemaakt. Die heet Use These Blues.

0: Secret Recipe met Sleepwalking uit Rotterdam, wat later Postman werd. En ik gun je nu even de tijd om te bedenken waar anders je dit soort dingen zou kunnen horen. Nee joh, dat ga ik helemaal niet doen, jou zoveel tijd gunnen. Want er is maar één show die dat doet. Dat is Flava in je ears hier op Galaxy Radio. En het is nu tijd voor dit. I'm classic. It was hot then, still fire now. Even een korte uitleg. Ik zoek voor dit item dan altijd interessante mensen online op en vraag hen dan om hun favoriete throwback hip-hop of R&B track. En dan vertel ik of zij zelf waarom die track voor hun zo speciaal is. Maar daar houdt het niet bij op, want in de allerlaatste uitzending van dit jaar maakt de one and only DJ Lowpro daar een mixtape van die je dan ook in die aflevering hoort. En dat is dus van al die inzendingen die dit hele jaar zijn binnengekomen. Hoe vet is dat? En dit keer een inzending van my man, Matt Ref. En hij koos voor... Nou, laat het hem zelf maar vertellen. Hier komt-ie.
1: Yo, Danny. What up, man? Ja, waarom ik voor de Genesis heb gekozen van Busta Rhymes, afkomstig van de Genesis album uit 2001, is omdat, ja, gewoon aparte geluiden die er worden gebruikt door J Dilla, Rest in Peace. Ja, gewoon de manier hoe Busta erop rapt, gewoon zijn flow is gewoon heel apart. En het is gewoon heel informatief, de manier hoe hij rapt over wat hij heeft bereikt. De track die daarvoor komt is Shut 'Em Down. Dat is dan een soort van remix die hij heeft gedaan voor die we allemaal kennen van Public Enemy. En we weten allemaal natuurlijk dat Pete Rock dat heeft geproduceerd voor Public Enemy toen de tijd. En dat heeft hij toen ook van Busta gedaan. Aan het einde hoor je As We Welcome You Off To The Future, weet je. Oh, we're gonna give you that. And we plan the scheme for the long win. Yeah, you know we multiply. Weet je, en ja, ik vind het gewoon grappig. En dan in die intro hoor je dat weer van de Genesis. En dan ook in het refrein ook. Het is gewoon het refrein, zeg maar. Ja, ik vind dat gewoon dope. Gewoon heel creatief gedaan. Ja, man. Big up. Night radio show and peace out. Matt Ref signing out.
2: The Genesis. The Genesis. The Genesis. The Genesis. The Genesis. The Genesis. The Genesis. The Genesis.

0: off to the next step. For sure, weapon make you wanna accept more. Niggas analyze the jewel that I would be.
1: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 1 p.m.
1: Dit is het Galaxy Nieuws. De politie verdedigt het optreden van agenten bij het incident in een asielzoekerscentrum in Zeist, waarbij een zwangere vrouw hardhandig ten val kwam. Volgens de politie ontstond een dreigende situatie rond een man die mogelijk een mes bij zich had. Het geweld wordt nog onderzocht, waardoor de discussie over de politieoptreden voorlopig aanhoudt. Vandaag is de zesdaagse uitvaart van de overleden Ayatollah Ali Khamenei begonnen. Dat begint in Teheran. De komende dagen zijn er rouwplechtigheden in meerdere steden. Donderdag wordt Ali Khamenei begraven in zijn geboorteplaats, Mashhad. Iran verwacht miljoenen bezoekers en heeft uitgebreide veiligheidsmaatregelen genomen. Bij een brand in een flat aan de oude Koenmarkt in Sneek is een 61-jarige vrouw om het leven gekomen. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te redden, maar dat mocht niet meer baten. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen. De politie doet onderzoek. En nog maar iets meer dan de helft van de Nederlanders gaat deze zomer in juli of augustus op vakantie. 2 jaar geleden was dat nog bijna 3/4. Vooral de gestegen prijzen zorgen ervoor dat veel mensen thuis blijven tijdens de zomermaanden. Volgens de ANWB hoeft het overigens niet te betekenen dat dat ook voor andere periodes van het jaar geldt. Dan nog het weer. Vanmiddag overheerst in het noorden de bewolking. Er kan af en toe wat lichte regen vallen. In het zuiden schijnt geregeld de zon. De maximumtemperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten van het land. Tot zover de Galaxy News Update.
2: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
3: Galaxy Radio.

Jay-Z en Kid Capri hier op Galaxy Radio bij Flava in je ears. En ik heb de eer natuurlijk gekregen om ooit die Kid Capri te mogen interviewen. Wat vet was dat zeg. Wat ook vet is, is de soundbite. Dat is een item dat heb ik bedacht gewoon om een leuk spelletje te hebben waar je helemaal niks mee kunt winnen behalve de eer. En dan is het de kunst om binnen 5 seconden te raden over welke track we het dan hebben. En het is een hele bekende track, dat vind ik dan althans. En dat is nu aan jou om te oordelen. De 5 seconden gaan nu in. Ja, is het jou gelukt om dit binnen 5 seconden te doen? Ik ben er altijd heel erg benieuwd naar. En laat het mij vooral weten op Instagram. En hoe je me daar kunt bereiken hoor je straks. Nu eerst Sir OJ samen met Jiggy J. Wij zijn daar!

Ja, en keeping it real is wat we hier doen bij Flava in Your Ears op Galaxy Radio. En dit waren de Eastside Rhythm Freaks met Ma Talk. Gewoon uit Nederland. En een big shout-out naar Mr. Midget ook bij deze. Hey, het is tijd om bekend te maken wat nou die bekende track was die je binnen 5 seconden moest raden. Maar eerst even nog dit. Je kan mij dus volgen op Instagram. Zoek dan naar Dennis Definitie of naar Flava in Your Ears. En als je daarna zoekt, dan kun je mij ook vinden op een Spotify en op een Mixcloud. Maar op dat Instagram komt dat alles samen. Dus typ in Flava in Your Ears zoals de hit van Craig Mack, maar dan met een S eraan vast en de rest volgt vanzelf. Nou, op Spotify kun je die tracks die ik draai in je eigen playlist droppen. En op Mixcloud kun je de uitzending tot 10 weken terugluisteren. Plus nog vele extra's, extra delen van het interview zoals vandaag dan ook weer met Marco Polo. Dus ga dat uitchecken. Flava in Your Ears. Nu de bekendmaking van die track van de Soundbite. Dat waren Ludacris en Nate Dogg samen met Area Codes. Yeah.

Vazel met All I Know hier bij Galaxy Radio, bij Flava in Ya Ears. En daarvoor nog Missy Elliott samen met Mocha en Lil Kim met Hit 'em with the He, de Timbaland remix. Maar terug naar Vazel met All I Know. De debuutsingle van de Human Beatbox Champion of the World, zoals hij zichzelf een aantal keren heeft benoemd. En dat hij goed kon beatboxen hoorden we al op platen, hè? En bij optredens van bijvoorbeeld de hip-hop band The Roots. Maar Vazel kan dus ook nog behoorlijk goed rappen en zelf is hij er veel te bescheiden voor. Maar wat vet is deze track en hoe dope is bijvoorbeeld een track als Sugar Sister op dat album van hem. En op deze track All I Know heeft hij een hele fijne flow afgewisseld met beatboxgeluiden en dat hoor je tot de dag van vandaag vrijwel niet meer. Dus ik had nog veel meer van hem willen horen als MC, maar helaas kregen we dat niet. De videoclip is ook geweldig, die moet je ook zeker gaan checken na deze show dan wel. Eerst even afluisteren. En de beat is van niemand minder dan Pete Rock. Online zijn er nog heel veel video's van Vazel te vinden waar hij met Jan en Alleman beatboxt on stage. En die zijn allemaal meer dan de moeite waard om te bekijken. Maar genoeg hiervan. We gaan namelijk nu luisteren naar iets super vets. Dat kan ik je garanderen, want het is tijd voor de 15-minute mix van my man DJ Brokey B. This is something special for you.

Hardcore, yeah. All right, dude.

Ja, hoe vet was dat zeg. En zoek hem dan ook op Instagram naar DJ Broky B. B-R-O-K, Griekse A-I en dan een B. En dan vind je hem vanzelf. En think me later zou ik bijna zeggen. Nou, ik zeg het ook gewoon hier. Hey, het is tijd voor Out With A Banger. Dan laat ik je achter met een banger van een track. En dan hoor je mij niet meer. Althans, niet op de radio. Wel nog op mixcloud.com als je daar zoekt naar Flava in je ears. Voor exclusieve gedeeltes ook van het interview met Marco Polo. Dus ga dat checken. Nu dus die Out With A Banger. Ik heb dit keer gekozen voor App Liva met Don't Fuck With Us. Dat is geproduceerd door niemand minder dan Dr. Dre. En ik dank je voor het luisteren bij deze. En tot de volgende keer op dezelfde plek, zelfde zender.

0: check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 p.m.
1: Dit is het Galaxy Nieuws. Toezichthouder ACM krijgt opnieuw klachten over agressieve verkoop van thuisbatterijen. Verkopers zouden inspelen op de angst voor stroomtekorten en consumenten onder druk zetten om snel een contract te tekenen. De ACM waarschuwt dat mensen zich niet moeten laten opjagen en eerst goed onderzoek moeten doen voordat ze een thuisbatterij aanschaffen. Oekraïne ontkent dat de belangrijke Oost-Oekraïnse stad Kostjantinivka in Russische handen is gevallen. Rusland meldde eerder dat de stad is veroverd en president Poetin sprak van een belangrijke strategische overwinning. Volgens Oekraïne wordt er nog altijd gevochten in en rond de stad, die cruciaal is voor de verdediging van de regio Donetsk. De politie verdedigt het optreden van agenten bij het incident in een asielzoekerscentrum in Zeist, waarbij een zwangere vrouw hardhandig ten val kwam. Volgens de politie ontstond een dreigende situatie rond een man die mogelijk een mes bij zich had. Het geweld wordt nog onderzocht, waardoor de discussie over de politieoptreden voorlopig aanhoudt. En bij een brand aan een flat in de Oude Koemarkt in Sneek is een 61-jarige vrouw om het leven gekomen. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te redden, maar dat mocht niet meer baten. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen. De politie doet onderzoek. Dan nog het weer. Vanmiddag overheerst in het noorden de bewolking. Er kan af en toe wat lichte regen vallen. In het zuiden schijnt geregeld de zon. De maximumtemperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten van het land. Tot zover de Galaxy News Update.
2: Galaxy Radio.

0: Galaxy Airplay Top 20.
1: Dit is de Airplay Top 20. Tijd voor een eerste overzicht. Op nummer 20, Ayra Starr met Where Do We Go. 19 was voor French Montana en Max B. Op 18 staat deze week Oma Lay, Waste. 17 is voor Jonga Fraser en Pana. Op 16 staat Ella May met 100. Ze steeg weer iets en stond vorige week op 20. Door met nummer 15, Broederliefde, Maak Me Niet Heet.
0: De Galaxy Airplay Top 20. Airplay Top 20.

0: Sessie Airplay Top 20.
1: De eerste 10 in de Airplay Top 20 hebben we gehad. Dit waren de laatste 5 noteringen. Op 15, Broederliefde. 14 is voor T.I. met Mr. Him. Nummer 13 wordt door Bad

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 p.m.
1: Dit is het Galaxy Nieuws. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben opnieuw de A12 bij Utrecht geblokkeerd. De politie greep in nadat de demonstranten bij het knooppunt Oude Rijn de weg op gingen. De snelweg is inmiddels weer open en het verkeer rond Utrecht komt weer op gang. Met deze actie wil de actiegroep ook buiten Den Haag druk zetten op het klimaatbeleid. Bij de Costa Brava aan de noordkust van Spanje vordert de bestrijding van de grote bosbrand. Die brand is vrijdag ontstaan aan de noordkant van een bosrijk natuurgebied. Inmiddels zijn 2400 hectare afgebrand, maar volgens de autoriteit is het vuur voor ongeveer 70% onder controle. Het risico op verdere uitbreiding blijft groot door de harde wind en de aanhoudende droogte. Toezichthouder ACM krijgt opnieuw klachten over agressieve verkoop van thuisbatterijen. Verkopers zouden inspelen op de angst voor stroomtekorten en consumenten onder druk zetten om snel een contract te tekenen. De ACM waarschuwt dat mensen zich niet moeten laten opjagen en eerst goed onderzoek moeten doen voordat ze een thuisbatterij aanschaffen. En de politie heeft het optreden verdedigd van agenten bij een incident in een asielzoekerscentrum in Zeist, waarbij een zwangere vrouw hardhandig ten val kwam. Volgens de politie ontstond een dreigende situatie rond een man die mogelijk een mes bij zich had. Het geweld wordt nog onderzocht, waardoor de discussie over de politieoptreden voorlopig aanhoudt. Dan nog het weer. Vanmiddag overheerst in het noorden de bewolking. Er kan af en toe wat lichte regen vallen. In het zuiden schijnt geregeld de zon. De maximumtemperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten van het land. Tot zover de Galaxy News Update.
2: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
3: Galaxy Radio.

0: Galaxy Airplay Top 20.
1: Elke zaterdag tussen 2 en 4 zetten we de dikste tunes voor je op een rij in de Airplay Top 20. Aangekomen bij de top 10 van deze week. Met op 10 The Baby en Pop That Thing. En op 9 staat deze week Jay. Hij stijgt van 11, 2 plaatsen in de lijst.
2: This is the Airplay Top 20. The 20 most played songs from last week on Galaxy Radio.
3: Controlando, controlando, me está controlando, me está controlando. Controlando, controlando.
0: The Galaxy Airplay Top 20. Airplay Top 20. 9.

0: Sexy Airplay Top 20.
1: Dit is de Airplay Top 20, de wekelijkse hitlijst hier op Galaxy. En dat waren er weer 5. Met op 10, The Baby en Pop That Thing. 9 is voor Jay en Controlando. Op 8 blijven staan deze week Drake met Janice. Shut the fuck up. Ook 7 blijft 7. Kevin en Roxy Dekker met Jij Hebt Mij. En 6 blijft ook 6. Young Miami en Spend That. We gaan op weg naar de nummer 1 van deze week. Met op 5, Fresh en Bare Minimum.
0: We are Galaxy.
2: Do you know that?

0: week een re-entry, omdat we de Airplay Top 20 nu ook samenstellen met de ratings van de social. 3 is voor Idali, Ronnie Flex en Frenna met Populair. Op 2 deze week, Kalani en Folded. En daarmee is ze de langsgenoteerde track in de lijst. En dan, de nummer 1 van deze week. Op 1 blijven staan, Dave en Tems met Rain Dance.
1: This is the Airplay Top 20. The 20 most played songs from last week on Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy It's 4 PM.
1: Dit is het Galaxy Nieuws. Energiereus Shell wordt ervan beschuldigd de Britse rechter te hebben misleid in een slepende rechtszaak over olievervuiling in Nigeria. Volgens advocaten van getroffen gemeenschappen zou Shell een onjuist beeld hebben geschetst van de rol van zijn Nigeriaanse dochterbedrijf. Shell ontkent de beschuldigingen en zegt zich krachtig te zullen verdedigen. De zaak zou volgend jaar van start gaan. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben opnieuw de A12 bij Utrecht geblokkeerd. De politie greep in nadat de demonstranten bij knooppunt Oude Rijn de weg opgingen. De snelweg is inmiddels weer open. Tegelijkertijd hebben ook enkele boeren met tractoren actie gevoerd bij Houten. En dat was tegen de demonstratie van XR. Bij de Costa Brava, aan de noordkust van Spanje, vordert de bestrijding van de grote bosbrand. Die brand is vrijdag ontstaan aan de noordkant van een bosrijk natuurgebied. Inmiddels zijn 2400 hectare afgebrand, maar volgens de autoriteit is het vuur voor ongeveer 70% onder controle. Het risico op verdere uitbreiding blijft groot door de harde wind en de aanhoudende droogte. Het Australische Great Barrier Reef komt voorlopig toch niet op de UNESCO-lijst van bedreigd werelderfgoed. Ondanks de zorgen over de gezondheid van het grootste koraalrif ter wereld, vindt UNESCO dat Australië de afgelopen jaren voldoende maatregelen heeft genomen om het rif beter te beschermen. Wel blijft de organisatie bezorgd over de gevolgen van de klimaatverandering en de stijgende zeewatertemperaturen. Dan nog het weer. Vanmiddag overheerst in het noorden de bewolking. Er kan af en toe wat lichte regen vallen. In het zuiden schijnt geregeld de zon. De maximumtemperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten van het land. Tot zover de Galaxy News Update.
2: Galaxy Radio.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
4: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 5 p.m.
5: Dit is het Galaxy Nieuws. De Indiase premier Modi blijft fors investeren in nieuwe olieraffinaderijen, ondanks de wereldwijde overgang naar duurzame energie. Vandaag opende hij in de staat Rajasthan een nieuwe grote raffinaderij als onderdeel van een veel breder investeringsprogramma. Volgens Modi zijn extra raffinagecapaciteit en energiezekerheid nog jarenlang essentieel voor de groei van de Indiase economie. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben opnieuw de A12 bij Utrecht geblokkeerd. De politie greep in nadat de demonstranten bij knooppunt Oude Rijn de weg opgingen. De snelweg is inmiddels weer open. Tegelijkertijd hebben ook enkele boeren met tractoren actie gevoerd bij Houten. En dat was tegen de demonstratie van XR. Bij de Costa Brava, aan de noordkust van Spanje, vordert de bestrijding van de grote bosbrand. Die brand is vrijdag ontstaan aan de noordkant van een bosrijk natuurgebied. Inmiddels zijn 2400 hectare afgebrand, maar volgens de autoriteit is het vuur voor ongeveer 70% onder controle. Het risico op verdere uitbreiding blijft groot door de harde wind en de aanhoudende droogte. En Duitse werknemers moeten zich straks al vanaf de eerste ziektedag met een doktersverklaring ziek melden. De maatregel van bondskanselier Merz moet het hoge ziekteverzuim terugdringen en de arbeidsproductiviteit verhogen. De plannen leiden tot veel kritiek, omdat tegenstanders vrezen voor extra druk op huisartsen en een groeiend wantrouwen tegenover de werknemers. Dan nog het weer. Vanmiddag overheerst in het noorden de bewolking. Er kan af en toe wat lichte regen vallen. In het zuiden schijnt geregeld de zon. De maximumtemperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten van het land. Tot zover de Galaxy News Update.
6: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
7: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 PM.
1: Dit is het Galaxy Nieuws. Onafhankelijke waarnemers zien vooralsnog geen bewijs dat de strategisch belangrijke Oost-Oekraïnse stad Konstantinivka volledig in Russische handen is gevallen. Rond de stad wordt nog altijd zwaar gevochten. Eerder vandaag sprak Poetin van een belangrijke strategische overwinning en dat de stad was veroverd. Volgens experts kan de uitspraak ook bedoeld zijn om het moreel in Rusland hoog te houden. Premier Jette heeft de OVSE opgeroepen de druk op Rusland op te voeren. Dat zou Rusland moeten aanzetten tot een staakt het vuren en onderhandelingen over duurzame vrede in Oekraïne. Jette deed die oproep op de openingsdag van de parlementaire assemblée van de OVSE in Den Haag. Ook het kabinet wil de druk op Moskou niet laten verslappen. De Indiaanse premier Modi blijft fors investeren in nieuwe olieraffinaderijen, ondanks de wereldwijde overgang naar duurzame energie. Vandaag opende hij in de staat Rajasthan een nieuwe grote raffinaderij als onderdeel van een veel breder investeringsprogramma. Volgens Modi zijn extra raffinagecapaciteit en energiezekerheid nog jarenlang essentieel voor de groei van de Indiaanse economie. En steeds meer populaire stranden in Italië vragen entreegeld. Op sommige droomstranden kost een duik inmiddels tot 7 euro per persoon. De maatregelen moeten de drukte beperken en de kwetsbare natuurgebieden beschermen. Daarmee lijkt gratis naar het strand gaan op sommige plekken in Zuid-Europa steeds minder vanzelfsprekend. Tot slot nog het weer. Vanavond is er veel bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Al is in het noorden een spatje regen niet uitgesloten. Ook de komende nacht valt in het noorden en oosten af en toe wat lichte regen. Het koelt vanavond af naar zo'n 15 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: Galaxy Radio.

0: R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.

0: is Galaxy. It's 7 p.m. Dit is het Galaxy Nieuws. Politie en veiligheidsdiensten maken zich steeds meer zorgen over online groepen waarin minderjarigen worden blootgesteld aan extreem gewelddadige content. Volgens onderzoekers worden die netwerken steeds extremer. Het zogenoemde nihilistisch extremisme krijgt daardoor steeds meer aandacht en wordt door de overheid nu behandeld als een aparte dreigingscategorie. Onafhankelijke waarnemers zien vooralsnog geen bewijs dat de strategisch belangrijke Oost-Oekraïnse stad Konstantinivka volledig in Russische handen is gevallen. Rond de stad wordt nog altijd zwaar gevochten. Eerder vandaag sprak Poetin van een belangrijke strategische overwinning en dat de stad was veroverd. Volgens experts kan de uitspraak ook bedoeld zijn om het moreel in Rusland hoog te houden. Premier Jette heeft de OVSE opgeroepen de druk op Rusland op te voeren. Dat zou Rusland moeten aanzetten tot een staakt het vuren en onderhandelingen over duurzame vrede in Oekraïne. Jette deed die oproep op de openingsdag van de parlementaire assemblee van de OVSE in Den Haag. Ook het kabinet wil de druk op Moskou niet laten verslappen. En zangeres Anouk overweegt te stoppen met het maken van nieuwe albums. De 51-jarige artiest zegt dat ze de afgelopen jaren vooral verlies heeft geleden op haar muziek. Anouk werkt momenteel aan een mogelijk laatste album en denkt erover toekomstige projecten alleen nog te maken met financiële steun van haar fans. Dan nog het weer. Vanavond is er veel bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Al is in het noorden een spatje regen niet uitgesloten. Ook de komende nacht valt in het noorden en oosten af en toe wat lichte regen. Het koelt vanavond af naar zo'n 15 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
1: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
2: Galaxy Radio.

0: Jordan Chase, Esperanza, Captain Maxi, and Richie Styles.
1: Afro Losjes on Air, Galaxy Radio, elke zaterdag van 7 tot 9. En we zijn weer back in the studio. Big out on the ones and twos.
2: Yeah, yeah.
1: Yeah, yeah.
2: Mm-hmm. We back at it.
1: Shout out naar Jordan Chase en Maximiliano. Chase is vandaag in Parijs, Disneyland Parijs.
2: Must be nice.
1: Met de fam, lekker aan het chillen. Mm-hmm. En Maxi is in de UK. Mm-hmm. Ook lekker aan het chillen. Ja, gewoon een soort van short break. Biga, hoe gaat het met je?
2: Ja, het gaat zeker lekker. Ik zeg je eerlijk, nog een beetje jammer van het resultaat van afgelopen nacht. Maar,
1: over welke resultaat hebben we het?
2: Ik heb het over de wedstrijd van Ghana natuurlijk.
1: Tegen?
2: Tegen Colombia. Ghana heeft tegen Colombia gespeeld en Colombia heeft met 1-0 gewonnen helaas. Ja, het is gewoon jammer. Het was een late wedstrijd, ik ben lang opgebleven.
1: Okay.
2: En ik had niet het gevoel dat we echt heel erg van de mat af zijn gespeeld. We hebben ook maar met 1-0 verloren. Dus ik vind dat wel jammer. Maar ja, alsnog trots op onze Black Stars.
1: En hoe was de wedstrijd gegaan? Ik heb het zelf niet gekeken. Voor de mensen trouwens die net zijn ingetuned, welkom bij Afrolosjes on Air Galaxy Radio. Elke zaterdag van 7 tot 9, waarbij we eigenlijk gewoon de nieuwste nieuwtjes brengen over de Afro-scene. Nieuwe tracks, nieuwe releases van Afro. Dus als je niet up-to-date bent, dan ben je eigenlijk gewoon bij het juiste adres.
2: Mm-hmm.
1: We hebben het nu eigenlijk over de Wereldcup. Ghana heeft tegen Colombia gespeeld en helaas hebben we verloren. En ik vroeg net aan Biga, hoe was de wedstrijd eigenlijk gegaan?
2: Het was een wedstrijd. Kijk, Colombia scoorde in de 14e minuut.
1: Mm-hmm.
2: En wat jammer was, Ghana... En miste gewoon creativiteit.
1: Ja.
2: Dus tijdens de hele wedstrijd was het gewoon frustrerend om te zien hoe spelers dan acties maken, et cetera. Maar er is geen rendement.
1: Ja.
2: Uiteindelijk gebeuren heel veel dingen, maar ook niks tegelijkertijd. Dus
1: ja.
2: Het was een beetje frustrerend, maar kijk, uiteindelijk we moeten ook rekening houden. De ploeg is net voor het WK.
1: Mm-hmm.
2: Is pas bij elkaar gekomen, een nieuwe coach gekregen, et cetera. Dus ik vind dat we ons al redelijk ver we hebben het al redelijk ver kunnen schoppen. Dus ik hoop volgende keer dat we nog verder kunnen komen met Gods wil.
1: Denk je dat Ghana ooit de Wereldcup kan winnen?
2: Ik ga niks uitsluiten, weet je. Het gaat wel heel moeilijk worden. Maar ik zeg je eerlijk, ik denk als voetballers zeg maar meer voor hun eigen... Oké, hoe zeg ik dit normaal? Of meer voor hun land van herkomst gaan kiezen. Ik denk dat het dan wel zeker mogelijk is. Want nu heb je bijvoorbeeld ploegen zoals Frankrijk... die met heel veel spelers spelen die eigenlijk een andere land van herkomst hebben. Maar natuurlijk wel in Frankrijk zijn geboren.
1: Ja.
2: Ik denk dat als iedereen gewoon echt voor zijn eigen land van herkomst...
1: Maar zeg je dan daarmee dat eigenlijk dat ze dus... ze moeten eigenlijk de training hebben van Europa... en om dan terug te gaan en daarmee dan... Ze zijn beter hier, zeg je dat?
2: Nee, niet per se dat. Het is meer van, kijk, als
1: maar waarom moeten hun dan kiezen dan voor hun eigen land van herkomst?
2: Zodat het wat leuker wordt. Want nu heb je bijvoorbeeld iedereen die een beetje goed is en bijvoorbeeld uit Nigeria of Ghana komt en die in Frankrijk is geboren of in Nederland, die wil voor Nederland kiezen.
1: Maar dan zeg je eigenlijk toch dat de training die ze hier hebben gekregen, dat het ze beter heeft gemaakt en dat ze naar daar gaan.
2: Nee, daar heeft het niet per se te maken. Het heeft meer te maken met de spelers. Kijk, als je in Ghana bent opgegroeid, dan kies je 100% voor Ghana. Want je kan niet voor een ander land kiezen.
1: Nee, precies, ja.
2: Maar als je in Nederland bent opgegroeid bijvoorbeeld, dan ga je ook heel snel die beslissing maken om voor Nederland te kiezen. Want je denkt van, oh, dit, dat. Maar als iedereen nou is voor het land van herkomst kiest, dan wordt het zeg maar over de algehele lijn wordt het wat meer verdeeld, zeg maar. Want nu komen al die spelers die heel goed zijn bijvoorbeeld, of daar in het land zijn opgegroeid, die gaan naar één land. Terwijl als iedereen gewoon naar het land van zijn herkomst gaat, dan wordt het ook in het algemeen wat spannender, wat leuker om naar te kijken. Want er lopen bijvoorbeeld heel veel Ghanese spelers rond voor een ander land. Terwijl als die bij Ghana zouden spelen, dan zou ik je vraag die je net stelde van hey, kan Ghana de wereldbeker winnen? dan zou ik die wel met wat meer confidence ja, maar kunnen beantwoorden.
1: Maar ja, maar precies. Dus dan denk ik, wat ik eruit hoor, is van... Hey, ze zijn in Europa, hebben ze training gehad. En daarom zijn ze beter. Hè?
2: Nee, maar
1: hoe... Jawel, eigenlijk. Dat is wat ik hoor. Nee, want waarom dan? Waarom zouden ze dan pas winnen?
2: Nee, ik zeg niet dat ze dan pas zouden winnen.
1: Ik stelde je net een vraag en je zei... Ja, als ze met z'n allen naar daar gaan... dan is er een mogelijkheid dat ze dan misschien toch wel gaan winnen.
2: Ja,
1: dat is wat je
2: waarom?
1: Zegt.
2: Waarom ik dat zeg, is omdat heel veel spelers... je hebt gewoon spelers van verschillende plekken nodig.
1: Ja.
2: Bij heel veel landen heb je spelers die in Engeland spelen, in Italië, bla bla. Die spelers die bij Ghana spelen, heel veel spelen bijvoorbeeld in de Ghanese competitie of niet ver in Europa. Zijn wel een aantal spelers die in Europa spelen natuurlijk.
1: Ja.
2: Maar je hebt die combinatie van al die dingen bij elkaar nodig om een heel sterk team op te kunnen bouwen.
1: Ah,
2: dat is belangrijk.
1: Okay, dan
2: dus
1: snap ik
2: ze moeten niet de hele tijd van dezelfde plek komen of met elkaar opgegroeid. Dit,
1: ja, ja, okay,
2: je hebt die verschillen bij elkaar nodig
1: ja.
2: En dan krijg je
1: Wie, wat heb je net gedraaid?
2: Wat ik net heb gedraaid is een interessante... De tune die je nu ook op de achtergrond hoorde. Dat is Daddy Yo van Wizkid.
1: Zie.
2: En daarvoor...
1: Heb je twee Jay Haas nummers gespeeld?
2: Ja, de twee Jay Haas nummers. Het eerste nummer was Them Boy Pagan. Ik kan stand them. En daarna was het Friendly With Us. Post it up block like a low life.
1: Low life.
2: Fanta with no eyes. Oké. Okay.
1: Hey, period. Mm-hmm. Hey, voor de luisteraars. Als je net bent ingetuned bij Galaxy Radio. Avalosjes on Air. Het is vandaag 4 juli. En ik weet niet sowieso of je fit on point is. Want Nederland staat sowieso te dansen vandaag op festivalterreinen.
2: Mm-hmm.
1: Je hebt Vunzige Deuntjes. En je hebt ook Beach Rockers Festival. Als je onderweg bent, laat het ons weten op... 085-029-4x2. Voordat we daarover gaan praten, Biga, maak de mensen even warm.
2: Zal ik doen. Let's get it.
1: Let's get it.

0: Afrolashes on air with Jordan Chase, Esperanza, Captain Maxi, and Richie Styles.
1: Afrolashes on air. Galaxy Radio, elke zaterdag van 7 tot 9. En we zijn weer back met de heerlijke Afro-bangers tracks die Biga net voor ons gedraaid heeft. Achter de ones and twos.
2: Mm-hmm.
1: Biga.
2: Ja.
1: Je ging lekker.
2: Dankjewel, dankjewel.
1: Ja.
2: Ik doe mijn best.
1: Ik denk echt dat voor de mensen die onderweg zijn naar een festival, dat ze hiermee wel eventjes lekker erin kunnen komen.
2: Zeker, zeker, zeker. Naar welke festivals gaan mensen eigenlijk?
1: Want ik zei het net al, funzige deuntjes. Mm-hmm. En er is ook nog een andere,
2: Beachrockers.
1: Beachrockers, ja. Yes. Beachrockers, inderdaad. Maar John Afrezen is bij Beachrockers. Broederliefde.
2: Mm-hmm.
1: Frenna is er ook.
2: Okay.
1: Maar Monica Geuze is ook aan het draaien.
2: Daar ook bij.
1: Ja, ze gaat ook draaien. En ik wist dat ze even ging DJ'en. Mm-hmm. Maar niet dat ze nog doorgaat, zeg maar. Dat vind ik wel heel tof.
2: Ik zeg je eerlijk, ze heeft wel al een paar festivals gedaan. Ze draait wel wat vaker, heb ik ook gezien.
1: Welke genre draait ze?
2: Ik denk gewoon urban een beetje.
1: Urban?
2: House ook, denk ik.
1: Oh ja, nice.
2: Ik weet wel dat ze een keertje ook bij de Meervaart is geweest.
1: Oké. Okay.
2: Om daar te oefenen, dat weet ik nog wel.
1: Cool.
2: Maar ja, ik zeg eerlijk, ik vind het wel leuk om te zien. Ik vind het leuk om te zien als ze er echt passie achter zet en echt leert en echt goed draait. Je weet
1: ja,
2: het.
1: Ja,
2: is
1: ja,
2: leuk
1: ja,
2: om
1: ja,
2: te
1: ja.
2: zien.
1: Ja, true. Zeker weten, zeker weten. Mm-hmm. Guys, ik had ook net gevraagd aan jullie voor Galaxy Radio, Afrolashes. Als jullie ergens onderweg zijn, wat gebeurt er? Live situaties. Laat het ons weten op 085-029-4x2. What is going on? Waar ben je? Ben je onderweg? Ben je aan het aankleden? Waar heb je zin in? Wie wil je zien? We zijn gewoon benieuwd.
2: Mm-hmm, let
1: ja,
2: us know.
1: Let us know. Ik wil het ook even hebben over de nieuwe releases die in de Afro-scene zijn gekomen. Dat was vrijdag natuurlijk, heb je alle nieuwe tracks.
2: Mm-hmm.
1: En ik weet, ik ga ze ook eventjes laten horen. We beginnen eigenlijk met Georgia Smith en Wizkid.
2: Okay.
1: Ik had niet gedacht dat deze
2: collab
1: zou, ja, dat het zou mm-hmm. komen, maar ik zag ineens inderdaad online een korte snippet mm-hmm. van Georgia en Wizkid. En ik dacht, oké, dat is wel tof om te zien.
2: Combo,
1: ja. Ja. En ik heb ze eigenlijk allemaal wel een beetje beluisterd, maar ik vond het wel een interessante track ook. En ik vooral ook omdat Wizkid is best wel veel beter, want hij heeft ook net een tune met Frenna gedropt.
2: Ook.
1: Dus hij is wel lekker bezig. Maar voor de mensen, ik wil hem nu eventjes laten afspelen. Georgia Smith en Wizkid met Alive. Let's go.

0: Yes, dat was Alive met Georgia Smith en Wizkid. En ja, we hadden net al eigenlijk over Wizkid. Wizkid heeft ook net een nieuwe tune, of tenminste, nee, niet Wizkid. Frenna heeft een eigen nieuwe track gedropt met Odile en Wizkid. En de track heet Coco Body. En toevallig had ik ook al gevraagd aan, ik denk dat het... Toen met Fally Ipupa, toen hij in Parijs ging optreden. Mm-hmm. Zo zagen we Frenna, we zagen Ian daar. Oh. Smallgut was daar. Mm-hmm. En ik weet niet, we ruikten al een soort van collab. We dachten, hey, volgens mij gaan ze wel iets doen daar.
1: Toen waren we al een beetje aan het gissen eigenlijk.
0: Inderdaad.
1: Ik kan me dat nog herinneren toen ja. Ik dat voorbij zag komen.
0: Ja, toch?
1: Maar ja, is leuk. We hebben het... ik vind het wel leuk om dan dat te zien, zeg maar.
0: Ja.
1: Dat ze samen zijn. En dan uiteindelijk zie je zo'n collaboration eruit komen. Dat vind ik wel leuk.
0: Is echt heel tof. En ik denk dat daarmee eigenlijk ook Frenna heeft sowieso al Nederland uitgespeeld. Mm-hmm. Maar dit is ook gewoon weer echt een top collab. Mm-hmm. Jongens, ik laat het je ook gewoon gelijk even horen. Frenna, Odile en Wizkid met Coco Bud.

0: Yes, that is Coco Buddy van Frenna, Odile en Wizkid. Wat vind je eigenlijk van die track?
1: Ik vind het wel echt een toptrack. Ik vind het een lekkere vibe. Deze is zo lekker in de auto, in de zomer. Lekker weertje, ramen open.
0: Ik ga stuk.
1: Precies op die vibe. Ik vind het echt een top collab. Ik vind het heel leuk om te zien als Nederlandse artiesten samenwerken met buitenlandse artiesten. Mm-hmm. En vooral Frenna. Kijk, ik denk dat we inmiddels allemaal al weten dat Frenna een banger maker is.
0: Absoluut.
1: Dus ik zeg eerlijk, als Frenna iets dropt, dan luister ik dat gelijk.
0: Dan weet je gewoon dat het goed is.
1: Ja. Dus gevestigde naam in de scene. Frenna, Esso naar Frenna, Esso naar Wizkid. En Esso naar Odile.
0: Esso naar hun, inderdaad. Ik had toevallig ook gevraagd aan de boys van... Hey, ik denk misschien dat als Frenna zo doorgaat... dat hij gewoon een Grammy kan winnen, hè?
1: Als hij zo blijft doorgaan, meer collabs opzoeken... dan is alles mogelijk, weet je?
0: Ja.
1: En ik hoop ook dat hij meerdere tunes met ze heeft gemaakt. Dat hoop ik ook zeker, dat er nog meer aan gaat komen. Mm-hmm. En Frenna moet het gewoon even internationaal lekker opzoeken, man.
0: Ja.
1: Nederland is een beetje voor hem uitgespeeld. Dus hij moet gewoon lekker internationaal gaan opzoeken. Lekker Engelstalige tunes maken. En laat hij de wereld lekker aanpakken.
0: Veroveren, ja.
1: Ja, zeker.
0: Ja, dope. Hey, maar we hebben nog meer voor de mensen. Als je net bent ingetuned... Avalosjes on Air, elke zaterdag van 7 tot 9 bij Galaxy Radio. En we hebben het nu eigenlijk over de nieuwe releases in de Afro scene. We hebben net Georgia Smith met Wizkid gedraaid, Alive. Daarna zijn we doorgegaan naar Coco Body van Frenna, Odile en Wizkid. Maar we hebben nog meer, want Jay Huss, toevallig heb jij ook net in het begin twee nummers gedraaid. Mm-hmm. Jay Huss is eigenlijk gisteren onafhankelijk gegaan. Dus hij is gewoon helemaal vrij van alle contracten. Dus hij heeft eigenlijk omdat hij viel, heeft hij ook een nieuwe track gedropt. Wat ook echt een heerlijke track is. Dat ga ik nu voor jullie draaien. Het heet Moonlight. Mm-hmm. Dus zet je schrap. Moonlight van Jay Huss.

0: Hey, deze track. Ik hoorde hem vrijdag. En ik dacht, What?
1: Hé, hey, ik zeg je eerlijk. Deze gaat zometeen gelijk op mijn USB.
0: Ik zeg je, jawel hè.
1: Gelijk. Dit is J-Hus. Is net zoals Frenna. Als hij het dropt.
0: Ja, maar
1: USB.
0: Je weet geheid. Dus, ja, maar inderdaad ook. Omdat hij ook gewoon... Hij is ook nu... officieel onafhankelijk, weet je wel. En dat hij gewoon... Hij heeft een dubbele single trouwens. Moonlight en een Clean Run. Dus ja, dit laat gewoon zien van... Dit is een nieuwe tijdperk, nieuwe era... waarin hij gewoon... zijn eigen weg gaat gaan.
1: Ik hoop het zeker. Want we weten al met de tunes die hij heeft gedropt... dat hij echt kwaliteit heeft. Dus ja. Ik hoop dat hij nu, dat hij vrij is... nog meer zijn vrijheid gaat opzoeken... en nog meer bangers voor ons gaat droppen.
0: Ja. Ik ben ook benieuwd. Ik heb toevallig even een fragmentje... waarin hij het ook gewoon echt zegt. Mm-hmm. Dus ik ben ook benieuwd wat hij... Zullen we even luisteren naar wat hij te zeggen heeft? J-Hus. Dat hij gewoon... he's not... Ja, dat hij locked up was, maar dat hij eigenlijk nu gewoon...
1: freed up is.
0: Dat hij freed up is. Let's listen to it.
2: My last girlfriend said I'm trifling.
3: What are you saying, Bob? Said you're locked up?
4: Bitch, you're dead. Crazy.
5: My nigga, fresh up out the walk-in.

0: still outside making niggas bleed.
1: Yes,
0: yes sir.
2: Yeah man. He is free, he's a free man.
3: En hij is alleen maar leuk om te horen.
2: Ja, ja.
3: Dus hij klinkt ook waarschijnlijk met een van zijn vrienden. We zien aan het praten.
2: Ja, denk
3: en,
2: ik ook, ja.
3: Klinkt heel blij. Dus waarschijnlijk hadden ze man een wurgcontract, maar is hij er vanaf.
2: Ja.
3: En het gebeurt wel vaker dat als artiesten weggaan bij labels, dat ze wat meer creatieve vrijheid gaan opzoeken. En
2: ja,
3: ook echt wat verschillende tunes gaan droppen. Dus ik ben ready, man.
2: Ik ben ook ready.
3: Ik ben ready voor 2026. Ik zei begin dit jaar al. 2026 zijn we outside. Even kijken wie de zomer gaat litten. Een paar artiesten zijn alvast de zomer aan het warm maken. Maar we hebben deze
2: zomer. We zitten er al in eigenlijk.
3: Ja, dat sowieso, maar ik heb meer tracks nodig. Ik heb
2: dat is wel
3: nodig,
2: zo, ja.
3: Snap
2: ja,
3: je?
2: Ja, ja.
3: Ik heb bangers die USB moeten heen worden.
2: Ik snap je. Ik heb ook zoiets van, jongens, de DJ's zijn er, drop die tunes en we gaan het gewoon draaien.
3: Want Frenna wou een schijn, hè. Niet vergeten. Frenna ging zeggen, hij zou niks droppen dit jaar.
2: Oh ja, klopt.
3: Dus
2: klopt.
3: Hij heeft ons lopen gaslight, heeft hij wel wat gedropt. Dus nu, Francis, willen we
2: nu
3: nog meer.
2: Nu verwachten
3: horen.
2: We wel meer, inderdaad.
3: Ja, nu willen we meer horen.
2: Ja. We gaan door. We hebben meer. Dit is een track met pure emoties en melodie. En deze is van Ines samen met Key Black. Ik hoorde hem ook gisteren. Het is een Marokkaans-Franse vibe. Echt een toffe track.
3: Okay.
2: En ik wil het je laten horen. Dit is Dima van Ines en Key Black.
3: Let's get it.

0: was even.
1: Ja. Dat was Dima van Ines en Key Black. Wow. Hey, ik zag je dansen daar.
2: Ja, maar ik zeg je eerlijk, dit soort tunes loef ik dus echt heel erg. En dit geeft me echt hoop voor deze zomer.
1: ik hoor al wat je zegt.
2: Dit soort tunes geeft me echt hoop voor de zomer. En we zijn nou in de zomer natuurlijk, maar we moeten deze zomer nog dikker gaan. Ik zei 2026 wordt het jaar, dus we gaan het jaar maken.
1: Absoluut. Mm-hmm. Ik moet ook wel zeggen, zeg maar, nu dat Marokko ook best wel ver gaat met voetbal. Mm. Weet je, dit is gewoon zo'n track dat je zegt van, hé, ja, maar als we gewonnen hebben, of zo, laten ze deze track gewoon pompen, man. Het is gewoon echt een hele toffe, heerlijke, good vibe track gewoon.
2: Ja, zeker. En weet je? Dit WK, wat ook speciaal is, als een land scoort, dan mogen ze van tevoren dus een track kiezen die ze afspelen wanneer er wordt gescoord.
1: Ah.
2: Dus ik weet niet of Ghana eigenlijk Kakelika had gekozen.
1: Weet ik eigenlijk niet.
2: Maar heel eerlijk, ze hebben ook niet heel vaak gescoord.
1: Nee, ze hebben echt helemaal niet gescoord. Dus, gewoon echt vreselijk.
2: Ja, we hebben het niet vaak gehoord, helaas. Ja. Maar big up Ghana.
1: Big up Ghana sowieso. Biga, kan je de mensen gewoon eventjes weer lekker maken met een paar tracks voordat ze, waar ze ook gaan, als je naar Funzige gaat, of als je naar de festival gaat, je moet me even helpen met die, Biga?
2: Beachrockers.
1: Beachrockers, juist. Mm-hmm. Als je naar Beachrockers gaat, wat is de status nu? Ben je aan het aankleden of ben je onderweg? Laat het ons weten op 085-029-4x2.
3: 085-029-4x2. Biga, let's go! Only money, only money, only money, only money.

0: hosted by Jordan Chase, Esperanza, Captain Maxi, and Richie Stiles.
1: Sí, Afro Losjes on Air, Galaxy Radio, elke zaterdag van 7 tot 9. Bigger on the ones and twos.
2: Yeah, yeah.
1: Biga, je gaat heerlijk. Wat is de tune die je als laatste net gedraaid hebt? Of die nu zeg maar op de achtergrond is?
2: Het is Chanel van Ashake en Black Bones.
1: Hij is nieuw,
2: is,
1: toch?
2: Ja, hij is een, volgens mij 2 weken geleden uitgekomen.
1: Ja, ja.
2: En ik zag het... volgens mij zag ik het op TikTok voorbij komen. Het was echt poppin in Nigeria, volgens mij.
1: Ja.
2: En ik luisterde die tune en ik dacht, oké. Okay.
1: Ja, man.
2: My girl says you want Chanel.
1: My girl says you want Chanel.
2: Nee, ik vind het wel altijd, dit soort tunes vind ik wel altijd leuke tunes.
1: Ja, dus, zeker. Hé, ik wilde eigenlijk gewoon vragen, als je net bent ingetuned bij Galaxy Radio, Afro Losjes on Air, en je bent onderweg naar een festival, Punzige Leuntjes of Beach Rockers Festival, laat het ons weten op 085-029-4x2. Misschien wil je even een track horen als je onderweg bent. Een request. Laat het ons gewoon weten. Het moet wel afro gerelateerd zijn of urban natuurlijk. Maar laat het ons weten. Want er gaan heel veel toffe artiesten gaan ook draaien. Frenna, Jonna Fraser. Hele toffe DJ's ook.
2: Bij Funzige Deuntjes heb je dus Bob Af Sound System. Dus dat is van de Fane Holwijn, Yuki en zo.
1: Oh ja, wie is Yuki? Wie is Enzo? Wie is de andere? Moeten we alle namen benoemen, hè?
2: Ja, maar heel eerlijk.
1: Frenna, oké.
2: Nee, de Fane Holwijn, Yuki en er was nog eentje. Mijn excuses, zijn naam ben ik vergeten.
1: Oké.
2: Maar ze zijn een sound system geworden. En ze hebben ook even les gehad van DJ Abstract.
1: Oh, wow.
2: Dus zij moeten vandaag volgens mij om 5:30 draaien. Bij de Cookout Stage bij Funzige.
1: Oké.
2: Dus ik zeg je eerlijk, daar ben ik wel benieuwd naar eigenlijk.
1: Ik ook wel. Mm-hmm. Ga je gaan trouwens?
2: Ja, ik... Ik ga nog wel gaan, nog eventjes. Dus dan ga ik even checken en dan wordt er hopelijk een leuke dag ervan maken.
1: Ja, mm-hmm. I mean, why not? Hey, ik zie jullie zo. Let's go.
2: Let's get it.
3: Check out the
4: music. Hey, next.
0: More hip-hop, R&B, afro en dancehall is coming up in a few minutes.
5: Here on Galaxy Radio.
6: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
7: Ahoy.
6: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 p.m. Dit is het Galaxy Nieuws. De Oekraïense president Zelensky stelt dat Oekraïne de controle over de Zwarte Zee heeft en noemt dit een historische overwinning. Hij wijst op de herovering van Slangeneiland en aanvallen op de Russische vloot en de bezette Krim. Hij stelt dat ze op deze manier Rusland onder druk blijven zetten. Spanje, Portugal en Frankrijk kampen met extreme hitte en grote bosbranden. Duizenden brandweerlieden zijn ingezet, mensen zijn geëvacueerd en duizenden hectares natuur zijn verwoest. De autoriteiten vrezen een zwaar en langdurig bosbrandseizoen. Max Verstappen heeft zich als 7e gekwalificeerd voor de Grand Prix van Groot-Brittannië op het circuit van Silverstone. Pole position ging naar de leider in het WK-klassement Kimi Antonelli. Deze eindigde voor Charles Leclerc. Verstappen klaagde over zijn auto en was langzamer dan teamgenoot Isaac Hadjar. Politie en veiligheidsdiensten maken zich steeds meer zorgen over online groepen waarin minderjarigen worden blootgesteld aan extreem gewelddadige content. Volgens onderzoekers worden die netwerken steeds extremer. Het zogenaamde nihilistisch extremisme krijgt daardoor steeds meer aandacht en wordt door de overheid nu behandeld als een aparte dreigingscategorie. Dan nog het weer. Vanavond is er veel bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog, al is in het noorden een spatje regen niet uitgesloten. Ook komende nacht valt in het noorden en oosten af en toe lichte regen. Het koelt af naar zo'n 15 graden.
1: Tot zover de Galaxy News Update.
2: Galaxy Radio.

0: Speranza, Captain Maxi, and Richie Styles.
1: Andulova, Andulova, Andulova, Andulova. Hey, ik heb die tune lang niet gehoord, maar goeie. Hey Bika, je maakt de mensen lekker warm voor het weekend.
2: Het is warm buiten, maar ik maak koud.
1: Je maakt helemaal koud. Ja, als je naar Funzige Deuntjes gaat, of je gaat naar Beach Rockers Festival, je bent onderweg, of jij kleed je lekker aan om te gaan. Laat ons gewoon weten wat de situatie is. Op 085-029-4x2. Je kan ons appen. Je kan een voice memo sturen. We are here, you know, to fulfill the needs, you know.
2: To fulfill the needs.
1: To fulfill the needs. Mm-hmm. Ja, guys. Het is natuurlijk vakantieperiode. En heel veel mensen gaan met de auto richting Duitsland of richting Frankrijk. Maar... ik wil jullie even laten weten dat het zeg maar vandaag is de zwarte zaterdag op de Europese wegen. En wat betekent dat het eigenlijk gewoon heel druk is overal. De vakantie, ja.
2: Okay.
1: Dat is echt een ding, zwarte zaterdag. Mm-hmm. De zomervakantie in de regio Zuid is officieel begonnen. Mm-hmm. En als je dan, iedereen gaat gewoon overal richting Frankrijk of richting Spanje of Duitsland. Je hebt zeg maar Route de Soleil. Zeg ik het goed? Route de Soleil? Oké. Ik ben Frans en ik kan het niet eens zeggen. Zeg het. Soleil.
2: Het is L-E-I-L, toch?
1: L-E-I-L, ja.
2: Ja, Soleil.
1: Oké, Route de Soleil.
2: Ja.
1: Route de Soleil. Heeft hele grote knooppunten daar. En daar zit het gewoon muurvast. Muurvast. Dus, you know... Hou Galaxy lekker aan, want wij gaan gewoon de beste vibes voor je brengen. Als jij lang in de waggie zit en je verveelt je, je bent geïrriteerd. Mm-hmm. Wij zijn hier gewoon om die vibes omhoog te brengen. En,
2: van entertainment te voorzien.
1: Exactly, mm-hmm. Exactly. Maar los van dat, was er ook Kitty Kotti.
2: Kitty Kotti,
1: ja.
2: Dat is op 1 juli.
1: Ja.
2: Wat heb jij voor Kitty Kotti gedaan? Laten we daarmee beginnen.
1: Ja, ik ben vorig jaar was ik op het Museumplein in Amsterdam. Wat echt vibes was. Het was zo mooi om te zien. Alle mensen van overal, weet je wel. Het was echt heel mooi om te zien. Mm-hmm. Ja, sowieso voornamelijk... onafhankelijkheid van Suriname, Curaçao en eigenlijk ja, de Cariben eigenlijk. Mm-hmm. Maar je merkt wel dat het wel meer om Suriname gaat. Ik zag wel een paar Antilliaanse vlaggen, mm-hmm. maar of tenminste Curaçaose vlaggen. Maar je ziet wel echt dat het prominent Surinaams is. Ja, ja. En dit jaar was ik in Almere, mm-hmm. Waar dus La Russia ook ging optreden. Okay. En Almere was ook echt druk. Ik zag ook heel veel mensen vanuit Amsterdam die naar Almere zijn gekomen om het gewoon te vieren, zeg maar. Ja. Je merkt wel dat Almere ook wel een... het trekt wel aan. Het trekt wel mensen aan.
2: Ja, maar ik denk dat mensen ook sowieso elk jaar wat anders opzoeken. Want zoals jij zei, jij was vorig jaar op Museumplein.
1: Ja.
2: Ik was dan dit jaar op Museumplein, maar ik was daar vorig jaar dan weer niet. Dus ik denk volgend jaar ben ik ook weer ergens anders. Dus het is... ik denk dat mensen dat sowieso moeten aanhouden. Gewoon vier het altijd een keertje op een andere plek. Leer nieuwe mensen kennen. Ga lekker met mensen in gesprek. Kijk, Museumplein 1-2 keer is wel leuk. Maar de derde keer moet je niet weer naar Museumplein.
1: Nee, true. Dus,
2: of eventjes. Maar zoals je zegt, veel mensen gaan naar Almere. Ga een keertje naar Almere. Ga een keertje ergens anders naartoe. Leer daar proeven. Leer daar wat mensen kennen. En want 1 juli, Kitty Kotti is een dag voor de samenhorigheid.
1: Ik wilde je net vragen, wat betekent Kitty Kotti voor jou?
2: Voor mij is het belangrijkste voor mij is vooral bij elkaar komen, samen sterk staan, zeg maar.
1: Ja.
2: Iedereen met elkaar praten. Kijk, ik ben sowieso een persoon, ik hou van een samen Samenkomst. Ja, als mensen bij elkaar komen, bijeenkomen, dat vind ik altijd leuk om te zien.
1: Bijeenkomst, ja.
2: Mm-hmm. En in zulke gevallen vind ik dat dan nog leuker. Want mensen komen allemaal om Ketikoti te vieren, et cetera. En dan ga je lekker chillen. Je denkt aan Fernandez, je denkt aan Parbobiri, altijd Nasi, mm-hmm. hier, en Johnny Cake daar, snap je?
1: Ja.
2: Dus ik vind dat altijd mooi om te zien. En vooral hoe het Museumplein wordt omgetoverd tot echt een samenkomst van Suriname, verschillende mensen eigenlijk.
1: Ja.
2: Dat vind ik vooral heel mooi. Vooral zeg maar op zo'n plek, zeg maar, dat we het zo kunnen ombouwen. En dat vind ik gewoon heel mooi. En wat er ook was, een stage van Phoenix was er ook.
1: Oké.
2: Okay. Volgens mij deed Lucky Jones dingetjes daar ook. En er waren ook een paar andere stages met wat andere Surinaamse artiesten die bijvoorbeeld gingen drummen, brassbands en zo, et cetera. Ja. Dus die verschillende combinaties zijn wel altijd leuk om te zien.
1: Oké, okay, dope. Ja, ik ben het met je eens, man. Gewoon de samenkomst van mensen, verschillende stages die er staan. Mm-hmm. Lekker muziek luisteren, lekker eten. Voor mij eigenlijk ook inderdaad vrijheid, maar ook de mooie klederdrachten die heel veel mensen ook gewoon aan hebben. Zoveel mooie kleuren. Mm-hmm. Ik heb zelf een hele toffe t-shirt gekocht van By Risk.
2: Okay.
1: En die heeft verschillende kleuren, landen, zeg maar. Je hebt Ghana, Marokko, Suriname, Curaçao en Nederland. Okay. En ik was wel echt heel blij met die. Ik had Ghana gekocht, maar ook Suriname. Want ik vind eigenlijk, dat zei ik ook toevallig ook op die dag, zei ik van, ik weet niet, als je in Nederland bent opgegroeid en vooral in Amsterdam, Rotterdam, grote steden, dan heb je sowieso wel iets Surinaams in je of zo. Maar zeg maar, sowieso de straattaal is veel Surinaams. Mm-hmm. Je hebt zoveel Surinaamse invloeden, dat ik mezelf gewoon een soort van een beetje Surinaams voel of zo, weet je wel. Zeg altijd mijn Wala, je weet toch?
2: Hey, ik ga helemaal stuk. Ja, kijk, ik ben zelf in Holendrecht opgegroeid. En toen mijn buurjongen, die was Surinaams. En ik was heel vaak bij hun. Dus ik heb wel redelijk wat meegekregen van de Surinaamse cultuur. Dus,
1: je hebt het gewoon, standaard heb je het gewoon. Ja. Het is, of het is in de taal, het eten. Mm-hmm. Het is zo beïnvloedbaar dat je gewoon niet. Je bent gewoon een beetje Sranang. Kan gewoon niet.
2: Ik ben zeker een Sranamang.
1: Rustig aan, meneer.
2: Mijn fout. Nee, maar kijk, weet je wat het is? Iedereen houdt van een nasi, iedereen houdt van een bami. En ik ben blij dat alles onze Surinamers erbij zijn.
1: Ja.
2: Ik ben blij dat we met z'n allen gewoon in één samenleving kunnen leven.
1: Ja.
2: En ik ben blij dat we iedereen vanuit zijn eigen land invloeden kan brengen in de Nederlandse cultuur.
1: Absoluut.
2: En wij geven wel smaak aan de Nederlandse cultuur. En,
1: zeker weten. Ja, dat maakt Nederland wel gewoon zo nice. Maar dat is zoveel. Mm-hmm. Het is echt een mengelmoes.
2: Van verschillende
1: dingen. Van stamppot eigenlijk. Met allemaal verschillende smaken en geuren en kleuren.
2: Een smeltkroes.
1: Dus ja, dat is sowieso Suriname ook. Suriname is ook echt een smeltkroes van allerlei verschillende culturen.
2: Letterlijk.
1: Toevallig had ik een vriend van mijn broertje. Mm-hmm. En die zei dat hij. Ik zei van, ja, hij is Surinaams Joods. Toen dacht ik, oh, die heb ik ook niet. Die hoor je niet vaak.
2: Nog nooit.
1: Surinaams Joods. Toen dacht ik, interessant. Nee, maar ik vond het wel tof om te horen. Ik dacht, dat is wel weer even wat anders, weet je.
2: Ja, ik zeg je eerlijk, ik vind dat soort combinaties heel leuk. Hè? Want ik kwam, laatst kwam ik een dame tegen. Mm. En die zei tegen mij, ze is half Kapverdisch en half Pakistaans.
1: Ook? Oké.
2: Okay. Snap je? Ik keek ook zo, hè. Ik keek precies. Misschien kunnen jullie Espie de gezicht niet zien, maar ik keek ook van, hè?
1: Interessant.
2: Ik vind dat altijd leuk om te horen. En ik vraag me dan altijd af, hoe zijn je ouders eigenlijk bij elkaar gekomen? Kijk, nu, zeg maar, rond dit tijdperk, zeg maar, die combinaties, die komen wel vaker voor. Van die wat
1: combinaties. Ja.
2: Maar zij was al 20 of zo. Dus dat kom je niet zo vaak tegen. Dus ik vind dat altijd leuk om te horen.
1: Ja, dope. Mm-hmm. Hey Wika, als je met me ingetuned, Avo Losjes on Air Galaxy Radio. Van 7, elke zaterdag van 7 tot 9. En Biga gaat je weer even verzorgen met wat lekkere Vibely Afro tracks. Let's get it!

0: Everything van Kitty Kotti. Ja, de new releases. Sowieso van Frenna. Met Wizkid en Odile. Wizkid en Georgia Smith bijvoorbeeld. Jay Haas heeft ook een nieuwe nummer uitgebracht. Dus er zijn veel toffe releases. Veel ja, lekkere tunes die je kan beluisteren als DJ. Op je sticky kan zetten of op je laptop. Ja man, de scene is aan het bewegen.
1: Gelukkig.
0: Ja. Ik zag ook dat, dat is volgens mij vorige week of twee weken geleden, dat Jonah Fraser ook met Tiwa Savage een heerlijke tune hebben uitgebracht. Dus dat is ook heel nice om te zien. En ik ben gewoon benieuwd naar wat er nog meer gaat komen. Ian is ook lekker bezig trouwens. Dus hij heeft een track uitgebracht met Nana Fofi.
1: Ja.
0: Dus ik ben ook benieuwd naar wat hij nog meer gaat uitbrengen. En ja.
1: Ik ben zeker benieuwd. Even terugkomend op die tune van Jonah Fraser en Tiwa Savage. Die is nog niet uit.
0: Oh, die is nog niet uit. Oké.
1: Komt nog aan. Dus daarom, die ben ik even aan het afwachten. Ik was even aan het kijken. Want ik dacht, ik heb hem niet voorbij zien komen. Want ik vond die snippet echt hard.
0: Ja,
1: dus
0: daarom. Ik was
1: echt aan
0: ik
1: het
0: ook.
1: Wachten tot die uitkwam. Maar hij is nog niet
0: uit.
1: Maar we wachten er even op. En dan gaat hij gelijk op het sticky.
0: Ja, hij moet wel komen. Want ik zag dus die snippet inderdaad online. Ik denk, meestal ben ik best wel niet laat. Maar misschien wacht ik nog 2-3 dagen van of een week. Als ik even tijd heb om het goed te beluisteren. Want ik wil nooit zeg maar een tune beluisteren gewoon zomaar.
1: Ja.
0: Ik moet het gewoon even goed beseffen. Hij was nog niet uit.
1: Nee, hij is nog niet uit. Maar hoe ik tenminste naar mijn tunes luister. Ik luister sowieso de eerste keer via mijn telefoon gewoon als hij uit is. Maar ik hou er dus van om het in de auto te luisteren.
0: Same.
1: Want in de auto kan je een beetje dezelfde vibe. Nou, niet per se vibe, maar het geluid, zeg maar. Ik kan hetzelfde geluid krijgen als in de club. Dan weet je hoe die slaat eigenlijk.
0: Inderdaad.
1: Ik vind het heel belangrijk om te weten van, hoe gaan de mensen hem voelen als ik hem, zeg maar, afspeel in de club?
0: Ja.
1: En de beste plek om dat te kunnen doen zonder naar de studio of zo te gaan, is lekker in
0: je
1: auto.
0: Ja, eens,
1: dus,
0: eens.
1: Dat?
0: Eens, dat eens. Ja, nee, same. Oké, we zijn eigenlijk aangebroken bij ons laatste half uurtje. En dat betekent dat ik het ga overnemen. Je girl, Nami Complex, gaat de ones and twos overnemen van Biga. Biga, dankjewel. Nu ga ik ook even mijn goocheltrucjes laten zien.
1: Jij
0: achter de.
1: Mag
0: ik mag ook, hè? Stick around. En dan ga ik jullie ook even lekker warm maken voor de mensen die naar een festival gaan. Vunzige deuntjes of Biga.
1: Beachrockers.
0: Stick around. We gaan je gewoon lekker warm maken met wat lekkere afro tracks. Dus
1: Let's get it.
0: Let's get it.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 p.m.
1: Dit is het Galaxy Nieuws. De politie heeft ruim 270 demonstranten aangehouden na pogingen de A12 bij Utrecht te blokkeren. De actie van Extinction Rebellion en Utrecht voor Palestine mislukte door politieoptreden. 3 voertuigen zijn in beslag genomen en 21 verdachten zitten nog vast. Alternatieve Vuur Duitsland hield ondanks protesten van ruim 30.000 mensen haar partijcongres in Erfurt. Alice Weidel en Tino Chrupalla werden herkozen. De politie greep in bij blokkades, enkele incidenten vonden plaats, maar autoriteiten waren tevreden over het algehele verloop. De Oekraïense president Zelensky stelt dat Oekraïne de controle over de Zwarte Zee heeft en noemt dit een historische overwinning. Hij wijst op de herovering van Slangeneiland en aanvallen op de Russische vloot en de bezette Krim. Hij stelt dat ze op deze manier Rusland onder druk blijven zetten. Spanje, Portugal en Frankrijk kampen met extreme hitte en grote bosbranden. Duizenden brandweerlieden zijn ingezet, mensen zijn geëvacueerd en duizenden hectares natuur zijn verwoest. De autoriteiten vrezen een zwaar en langdurig bosbrandseizoen. Dan nog het weer. Vanavond is er veel bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog, al is in het noorden een spatje regen niet uitgesloten. Ook komende nacht valt in het noorden en oosten af en toe lichte regen. Het koelt af naar zo'n 15 graden.
2: Tot zover de Galaxy News Update.
3: Galaxy Radio.

0: met Ivan en met Ben Belmiro.
1: Yes,
0: we zijn compleet en ready for the night.
2: En vandaag wordt net als vorige week een beetje anders, maar wel nog steeds even gezellig. Want ik heb een heerlijke mix.

billen in beeld. Dus we gaan ervoor zorgen dat ook twee billen in beeld zijn. Het doet niet verlegen, je hebt zomaar twee. Geef ze alle. Wow! Rockefeller babies in the building. Suriname, deze is voor jullie.

0: This is Fida Galdem in the mix. The Tropical Island Vibe on Galaxy Radio.
1: Suriname, we hebben één hand in de lucht nodig als je hier achter staat. Eén handje, let's go!

ready for this. Of my NBA song. I know loud A for. Hey, DJ, really. Hey, luister dan Suriname. Nogmaals, we doen even een proost op het mooie leven. Deze doen we voor Rockefeller, babe. Let's go!

0: Je speaker omhoog nu.
1: This is Fede Galdem in the mix.
0: Je moet luisteren toch.
2: Slow wine.
0: Ja.

0: warro morro. Mis crackers.
1: Draai die. Yo, Suriname, let's go.

0: parler, faut se faire ouvrir.
1: Hey!

0: Vinny is er, Vinny erg. We moeten een kleine big up geven aan Vinny. Dat vind je niet erg, toch? Je vindt niet erg, toch? Hey, Shaana DJ Vinny, Rockefeller Baby the Queen. Let's go. Mensen,
1: hallo.
0: We hebben jullie energie nodig, we zijn er nog niet. We zijn er nog niet. We zijn er nog niet.
1: Ik vind niet erg.
0: Ik ben met Vinny, ze vindt niet erg.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 p.m. Dit is het Galaxy Nieuws. Donald Trump heeft de 250ste verjaardag gevierd van de Amerikaanse onafhankelijkheid met een campagneachtige bijeenkomst op de National Mall in Washington. Het evenement omvat militaire flyovers, vuurwerk en een staatsbeurs, maar krijgt kritiek vanwege het politieke karakter. Peilingen tonen aan dat veel Amerikanen de viering te gepolitiseerd vinden. Een 18-jarige jongen is in Velsen-Noord ernstig gewond geraakt nadat hij tijdens een achtervolging vanwege kattenkwaad plotseling de weg oprende en werd aangereden. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen ter plaatse. Het slachtoffer is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is onbekend. De politie heeft ruim 270 demonstranten aangehouden na pogingen de A12 bij Utrecht te blokkeren. De actie van Extinction Rebellion en Utrecht voor Palestine mislukte door politieoptreden. Drie voertuigen zijn in beslag genomen en 21 verdachten zitten nog vast. Alternatieve Vuur Duitsland hield ondanks protesten van ruim 30.000 mensen haar partijcongres in Erfurt. Alice Weidel en Tino Chrupalla werden herkozen. De politie greep in bij blokkades, enkele incidenten vonden plaats, maar autoriteiten waren tevreden over het algehele verloop. Dan nog het weer. Vanavond is er veel bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog, al is in het noorden een spatje regen niet uitgesloten. Ook komende nacht valt in het noorden en oosten af en toe lichte regen. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
1: Galaxy Radio.

0: check out the music
1: next. More hip-hop, R&B, Afro and Dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 p.m. Dit is het Galaxy Nieuws. Op het WK voetbal heeft Marokko gastland Canada met 0-3 verslagen en bereikte daarmee de kwartfinales van het toernooi. Azdine Ounahi scoorde 2 maal, Soufiane Rahimi maakte de 3e treffer. Een domper voor Marokko was het uitvallen van Ismaël Sabari met vermoedelijk een spierblessure. Donald Trump heeft de 250ste verjaardag gevierd van de Amerikaanse onafhankelijkheid met een campagneachtige bijeenkomst op de National Mall in Washington. Het evenement omvat militaire flyovers, vuurwerk en een staatsbeurs, maar krijgt kritiek vanwege het politieke karakter. Peilingen tonen aan dat veel Amerikanen de viering te gepolitiseerd vinden. Een 18-jarige jongen is in Velsen-Noord ernstig gewond geraakt nadat hij tijdens een achtervolging vanwege kattenkwaad plotseling de weg oprende en werd aangereden. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen ter plaatse. Het slachtoffer is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is onbekend. De politie heeft ruim 270 demonstranten aangehouden na pogingen de A12 bij Utrecht te blokkeren. De actie van Extinction Rebellion en Utrecht voor Palestine mislukte door politieoptreden. 3 voertuigen zijn in beslag genomen en 21 verdachten zitten nog vast. Dan nog het weer. Vanavond is er veel bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog, al is in het noorden een spatje regen niet uitgesloten. Ook komende nacht valt in het noorden en oosten af en toe lichte regen. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
1: Galaxy Radio. We're outside for the summer.
2: What up, it's the biggest boss in the game, Rick Ross.
3: What's up, Miss LMA?
4: Don Toliver.
5: It's Coyle Ray.
6: Baby King.
1: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app.
0: Galaxy.
7: Yeah, hottest station in the city.
0: Online on galaxy.radio.
8: All right, now let's get back to that hip hop.
9: Yeah.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 a.m.
2: Galaxy Radio.

0: better listen up. We are Galaxy.
1: Schat, daar sta ik dan.

0: pop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
5: 085 744 4774.
6: This is Galaxy. It's 1 a.m.
0: Galaxy Radio.

0: boos, you know what I'm saying?
1: Yo, super dope dat je weer luistert naar Flava in je ears. Elke zaterdag hier tussen 12 en 2 op Galaxy Radio. En vandaag hebben we natuurlijk het interview met Marco Polo. Hoe vet is dat? Maar dat natuurlijk allemaal later. En wat je ook later in deze uitzending hoort is een uitleg over een track van Domingo. Domingo, wie is dat? Nou, die hoorde bij de House of Hits van Marley Marl. Dat was een productieteam. En die heeft heel wat vette dingen gedaan. En een korte uitlichting van hem dus. Maar eerst beginnen we zoals elke week met de Galaxy Throwback Radio Opener. Gewoon om reclame te maken voor Galaxy Throwback Radio natuurlijk. Want dat is een fantastische zender. Die heb ik super vaak opstaan. En dan denk ik, wat komt er nou weer voorbij, joh? Ja, dit moet hem worden. Dit is hem gewoon. En ik heb dit keer voor een track gekozen die een klein beetje toepasselijk was. Want vorige week, ik ga maar even vertellen welke track het is. Mobb Deep, samen met Lil' Kim met de Quiet Storm remix. Maar vorige week was die storm alles behalve quiet.
2: In broad daylight, get right. Been through it all, man. Blood, sweat, and tears. Niggas is dead and shit. What the fuck else could happen, yo? I don't think much more, son. Remember, yo. Yeah, seen it all and been through it all, yo. That's how niggas know right now. Lord, the mother for real, for real.
3: Clean B, baby.
2: That's it, it's the truth.
3: Lil' Kim.

0: where they lie.
1: De Bootcamp Click met Yeah. En dat is een productie van Marco Polo. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het interview dat we vandaag hebben met die Marco Polo. Maar dat later. Maar hey, over die Marco Polo gesproken. Die heeft iets uitgebracht op vinyl. En dat heet The Many Moods of Marco Polo. En ja, vanaf nu alle inspreeksels. Dan hoor je op de achtergrond zo'n plaat van hem. Laat ik het even zo noemen. En die heeft hij speciaal gemaakt, die plaat. Zodat beatmakers daarvan kunnen samplen. Dus hij heeft muziek gecomponeerd om van te samplen om zo hard te klinken als hij zelf. Hoe vet is dat? The Many Moods of Marco Polo Volume 1. Dus er komen nog meer volumes, dat is heel vet. Wat ook heel vet is Domingo, zijn producties. En hij heeft een productie gemaakt en die heet Patiently. Dat is samen met Maniac Man, Pride of Honey, Dark and Complexion. En ja, dat nummer komt van zijn underground album Behind the Doors of the 13th Floor. Hij werkte onder andere met Eminem voordat Eminem doorbrak. Produceerde voor Big Punisher, KRS-One, Rakim en The List Goes On and On and On and On. Dat is echt een hele indrukwekkende lijst. Maar ook No Regrets van Master Ace heeft hij geproduceerd. En ja, ik kan dus doorgaan, want hij is ook nog eens een keer heel lang onderdeel geweest van het House of Hits team van Marley Marl. Maar een opvallende naam in het al imposante lijstje is Alicia Keys. Ook daar heeft hij voor geproduceerd. Verder heeft hij ook ontzettend veel kennis van contracten, licenties, royalties en ga zo maar door. Want ik volgde hem een tijdje op Facebook en mocht zo meegenieten van al die achtergrondverhalen wanneer hij even zijn hart moest luchten. En nu gaan we even een track van hem luchten. Domingo hier met Patiently. How

0: Duvel met Rotterdam back. En hoe is die back? Want jeetje, wat een vette track. Hey, wat ook heel vet is, is het interview met Marco Polo. En laten we daar maar gewoon gelijk mee gaan beginnen. Hij antwoordt in het Engels natuurlijk. En ik stel de vraag speciaal voor degene die wat minder goed Engels kan in het Nederlands. En ook vanwege mijn Stone Cold English, hey, laten we eerlijk zijn. Maar goed, ik vroeg hem dus van, ja, je hebt met heel wat mensen samengewerkt in je carrière. En binnen de hiphop of buiten de hiphop. En alsjeblieft, droom hardop. Wat staat nou nog steeds op jouw wensenlijstje om mee samen te werken? En waarom?
1: There's many people I still would love to work with. Conway, Benny the Butcher, Ghostface Killah, Raekwon, Method Man, Kendrick Lamar, J. Cole, Drake. And that's just rappers. We'll leave it at that for now. Do it. Singing segment in the future of my wishlist.
0: Fair enough. En je bent van Toronto, Canada, verhuisd naar NYC. Wat is nou de grootste challenge die je hebt moeten overkomen en hoe ben je die challenges overkomen?
1: Moving to New York from Toronto in 2001, literally 3 months after the epic 9/11 events, was exciting for me. I don't really remember any challenges per se. I was very lucky to have friends that supported me, gave me a place to stay. I had an internship at the Notorious Cutting Room Studios where a lot of people were working that I wanted to work with. I guess my challenge was just proving myself to people that I had good beats and convincing rappers to rap on my beats or like my beats or pick my beats. And I just kept working hard at my craft and the stars aligned and then some important peoples picked my tracks like Boot Camp, and then the most important one to this day is Mast Ace picked some beats and we started working. So challenge-wise, it was just like anybody else. I was trying to prove myself. I was a little fish in a big pond.
0: En dat is gelukt. En straks een vervolg van dit interview. Nu, First Division en Torre op een moddervette Marco Polo beat met The Trade.

Ja, ik weet niet welke andere zenders je nog wel eens luistert, maar de real hip-hop is over here. Zo ook nu hier met Certified Craftsman met Monkey See, Monkey Do.

Mr. Props met Fine Ass Mess. Ja, wat een fine ass R&B gemaakt door die Mr. Props. En dat draaien we hier bij Galaxy Radio, bij Fleva in ja ears. Waar anders? Hey, het is tijd voor de concertagenda. En dan moet je heel erg goed gaan opletten en je pen en papier of je telefoon erbij pakken. Want er zijn een aantal ja, hele speciale dingen die ik in de agenda heb gezet. Bijvoorbeeld op 5 september in de FNR in Eindhoven, de allerlaatste Urban Matters. Daar moet je gewoon bij zijn. Onstage onder andere een Stetsasonic, een Mantronics en Just Ice, een Grand Wizard Theodore, een Schoolie D, een Tough Crew, een Deems. Ja, echt, hoe vet is dat allemaal? Shoutout naar alle mensen voor en achter de schermen bij Urban Matters. Op 9 oktober, dat is een heel eind weg, maar ik meld het alvast, de Alcoholics in Willemijn Arnhem. Shoutout ook naar de hele Illmatic Crew. En van 9 tot 11 juli is er op het Vrouwenveld Festival heel wat te doen. Onder andere Wiz Khalifa en nog veel meer dingen, dat moet je echt gaan uitchecken. Ook op 11 en 12 juli, dan is er echt iets heel speciaals. Het Nestival in Fuego in Maaseik. 2 Days of Painting, Music and Memories. En de officiële lancering van het boek van Nes, graffiti legend Nes. Rest in peace ook. En dat boek heet Master of Puppets. Op 12 juli Anderson Paak in Ahoy Rotterdam. En op 16 juli KRS-One in Hedon Zwolle. Op 17 juli ook die KRS-One weer hier in Nederland. Maar dit keer bij Grenswerk in Venlo. En op 17 juli Unvogue op het Kwaku Festival in Amsterdam. En op 17 juli een East Garden Gathering 2.0 bij RDMP in de Gerrit-Jan Mulderstraat op 4B in Rotterdam. Shoutout ook naar de hele East Garden klik. En wat gaan we dan draaien? Nou, eerst KRS-One met Mortal Thought. En daarna MW32 en Mono en Tension met Cantoet. Vanwege het Nestival Maaseik, dus op 11 en 12 juli. Nogmaals, rest in peace, Nes. En alvast gefeliciteerd met je verjaardag, Fles de Gangster. You

0: Date, maar hier deed hij hem ook al. En hoe vet is die verse? Die kunnen we niet vaak genoeg horen. Dus vandaar dat we hem gewoon ook in deze vorm nog een keer draaien. En nu is het tijd voor het vervolg van het interview met Marco Polo. En over die Marco Polo gesproken. Die heeft dus muziek gecomponeerd om van te samplen. Dat heeft DJ Premier ook gedaan op het laatste DJ Premier en Nas album. Daar hebben ze van hem gesampled. Hij heeft daar speciaal muziek voor gecomponeerd ook. Maar toen dacht hij, dat kan ik ook voor alle beatmakers doen. Waar hij eerder al drumpacks maakte, maakte hij nu dus een sample pack om van te samplen, laat ik het zo zeggen. Dat heet The Many Moods of Marco Polo Volume 1. En alle inspreeksels vandaag op de achtergrond hoor je dan zo'n stukje waarvan jij zou kunnen samplen en een hele dikke beat van zou kunnen maken. Dus dat. En nu gaan we dus verder met dat interview. En ik vroeg hem, als je terug kon in de tijd en met de kennis van nu, die je nu hebt, terug naar je jongeren zelf die net de wereld van de hip-hop in gaat stappen. Welk advies zou jij dan aan jezelf geven?
1: Honestly, questions like this, I have no answer for. Because if I was really going to give you my honest opinion, I don't think I would go back in time. But because I think everything that happened to me was meant to happen. Whatever journey I was on was my journey. And I think if I went back, it wouldn't have the same ending. And I'm happy with how things have went. Are they perfect? No. Am I rich with millions of dollars? No. But I sustain myself making music. I don't have per se a regular job. I get up every day and I work on music, and that's such a blessing to be able to support myself. And sometimes it gets a little crazy because being an artist, sometimes you don't know when your next check will come. But for the moment, I'm okay. And, I thank God, as I call him, Hip Hop Jesus, all the time for the blessing to be able to make music my full-time job.
0: Nou ja, wij zijn hem ook heel erg dankbaar, want dan blijven die hete producties van jou komen. Hey, de volgende vraag, en dat is een vraag voor alle beatmakers die zitten te luisteren. Ik zei hem, er luisteren ontzettend veel beatmakers ook naar mijn radioshow. En in termen van software en hardware, wat zijn de weapons of choice waar je eerst mee werkte in het in de prille begin van je carrière? En wat zijn nowadays jouw weapons of choice?
1: So my first sampler was an Akai MPC 2000 XL with a DJ mixer and a bunch of records, and that's it. Then I got my first laptop so I could have Pro Tools and a microphone, and I recorded, my first albums, Port Authority, with that setup. Very minimal, very basic. Now things have got a little bit more complex. I have a lot of the new Akai MPCs, including the Live 2, the Live 3, the MPC 37, Keys sampler. I've got an iMac. I've got, multiple sets of speakers, universal audio converters, and lots of vintage synths. I have a Juno 106. I have a grandmother Moog. I have a Moog Mu. And I have a Model D, a Mini Moog, which is my latest acquisition. I also have a SB404. I have a SB1200. I have a S950. I got a lot of stuff, man. I don't use it all, but it's there. And to be honest, it's too much. You just need one sampler. I enjoy the simplicity of less is more. And I advise producers to not be gear whores and plug-in whores. Just master one sampler and make it so that you're the best at one thing and master one machine. It's good to want to learn, but I mastered the MPC 2000 XL and I think that's what has kept me alive.
0: Straks meer van dit interview. Nu een hele dikke track weer van Marco Polo samen met Afro. Dat staat voor All Flows Reach Out. En dan ook samen met Eman. En die kende je van Fuck What Did It. Ja, ik kan het niet goed nadoen, maar je begrijpt wat ik bedoel door de klanken die ik zojuist deed. En die hebben echt een hele mooie tune gemaakt. Die heet Use These Blues.

0: Secret Recipe met Sleepwalking uit Rotterdam, wat later Postman werd. En ik gun je nu even de tijd om te bedenken waar anders je dit soort dingen zou kunnen horen. Nee joh, dat ga ik helemaal niet doen, jou zoveel tijd gunnen. Want er is maar één show die dat doet. Dat is Fleva en je is hier op Galaxy Radio. En het is nu tijd voor dit.
1: It was hot then, still fire now. I reminisce times
0: Galaxy. Mixtape. Ja, even een korte uitleg. Ik zoek voor dit item dan altijd interessante mensen online op en vraag hun dan om hun favoriete throwback hip-hop of R&B track. En dan vertel ik of zij zelf waarom die track voor hun zo speciaal is. Maar daar houdt het niet bij op, want in de allerlaatste uitzending van dit jaar maakt de one and only DJ Lowpro daar een mixtape van die je dan ook in die aflevering hoort. En dat is dus van al die inzendingen die dit hele jaar zijn binnengekomen. Hoe vet is dat? En dit keer een inzending van my man, Matt Ref. En hij koos voor... Nou, laat het hem zelf maar vertellen. Hier komt hij.
2: Yo, Danny. What up, man? Ja, waarom ik voor de Genesis heb gekozen van Busta Rhymes, afkomstig van de Genesis album uit 2001, is omdat, ja, gewoon aparte geluiden die er worden gebruikt door Jay Dilla, rest in peace. Ja, gewoon de manier hoe Busta erop rapt, gewoon zijn flow is gewoon heel apart. En het is gewoon heel informatief, de manier hoe hij rapt over wat hij heeft bereikt. De track die daarvoor komt is Shut 'Em Down. Dat is dan een soort van remix die hij heeft gedaan voor die we allemaal kennen van Public Enemy. En we weten allemaal natuurlijk dat Pete Rock dat heeft geproduceerd voor Public Enemy toen de tijd. En dat heeft hij toen ook van Busta gedaan. Aan het einde hoor je As We Welcome You All To The Future, weet je. Oh, we're gonna give you that. And we plan a scheme for the long way. Yeah, you know we multiply. Weet je, en ja, ik vind het gewoon grappig. En dan in die intro hoor je dat weer van de Genesis. En dan ook in het refrein ook. Het is gewoon het refrein, zeg maar. Ja, ik vind dat gewoon dope. En gewoon heel creatief gedaan. Ja, man. Big up. Naar je radio show en peace out. Matt Ref signing out.
3: The Genesis. The Genesis. The Genesis. The Genesis. The Genesis. The Genesis. The Genesis. The Genesis. The Genesis.

0: Galaxy Radio on FM, digital radio, and online.
1: Check out the
0: music. Next. More hip hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes. Here on Galaxy Radio.
2: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is, zonder de ruis van concurrenten? Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
3: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 a.m.
0: Galaxy Radio.